0: is de nieuwsupdate.
1: De jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn de 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: De nacht van Radio.

0: is de nieuwsupdate.
1: De jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: De nacht.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: In de Javazee in Indonesië zoeken reddingsdiensten nog steeds naar 130 opvarenden van een gekapseisd passagiersschip. Reddingswerkers hebben intussen 113 mensen veilig uit het water gehaald. 6 opvarenden zijn bij de ramp om het leven gekomen. Volgens de hulpdiensten kwam het schip in zeer slecht weer terecht. Het Russische leger heeft een drone afgevuurd op een vrachtwagen in het westen van Oekraïne. Het incident gebeurde op minder dan 1 kilometer van de Poolse grens. De vrachtwagen vloog wel volledig in brand en ook een passagierstrein tussen Kiev en Warschau werd geraakt. Niemand raakte gewond bij de aanval. De grote verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt zorgt voor zorgen bij Duitse kerken. De partij wil flink bezuinigen op subsidies voor de katholieke en protestantse gemeenschap. Volgens de AfD hebben de kerkelijke organisaties namelijk een te links karakter. Kerkbestuurders vrezen dat zij door de maatregelen hun maatschappelijke taken niet goed meer uit kunnen voeren. En experts luiden de noodklok over de situatie van trekvogels. Bijna de helft van alle trekvogelsoorten neemt momenteel af in aantal. De deskundigen noemen de resultaten van een onderzoek alarmerend. Als voornaamste oorzaken wijzen de wetenschappers naar de opkomst van ziektes en intensieve landbouw. Ook illegale jacht en stroperij en milieuvervuiling vormen een grote bedreiging. Het weer nog. Vandaag wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af. En ze trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: In de Javazee in Indonesië zoeken reddingsdiensten nog steeds naar 130 opvarenden van een gekapseisd passagiersschip. Reddingswerkers hebben intussen 113 mensen veilig uit het water gehaald. 6 opvarenden zijn bij de ramp om het leven gekomen. Volgens de hulpdiensten kwam het schip in zeer slecht weer terecht. Het Russische leger heeft een drone afgevuurd op een vrachtwagen in het westen van Oekraïne. Het incident gebeurde op minder dan 1 kilometer van de Poolse grens. De vrachtwagen vloog wel volledig in brand en ook een passagierstrein tussen Kiev en Warschau werd geraakt. Niemand raakte gewond bij de aanval. De grote verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt zorgt voor zorgen bij Duitse kerken. De partij wil flink bezuinigen op subsidies voor de katholieke en protestantse gemeenschap. Volgens de AfD hebben de kerkelijke organisaties namelijk een te links karakter. Kerkbestuurders vrezen dat zij door de maatregelen hun maatschappelijke taken niet goed meer uit kunnen voeren. En experts luiden de noodklok over de situatie van trekvogels. Bijna de helft van alle trekvogelsoorten neemt momenteel af in aantal. De deskundigen noemen de resultaten van een onderzoek alarmerend. Als voornaamste oorzaken wijzen de wetenschappers naar de opkomst van ziektes en intensieve landbouw. Ook illegale jacht en stroperij en milieuvervuiling vormen een grote bedreiging. Het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. En ze trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien. Dit was het nieuws bij Radio BNT.

0: Today.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
3: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness.
8: Sportlife. Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
9: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
8: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
9: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
8: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
10: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
11: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
0: Radio BNT.
14: Dit is de nieuwsupdate.
15: Het centrumlinkse oppositieblok in Zweden stevend af op een kleine overwinning bij de parlementsverkiezingen. Met 94% van de stemmen geteld staat de oppositie net aan kop. De Zweedse publieke omroep meldt het nieuws kort na het sluiten van de stembussen. Deze kleine voorsprong komt niet als een verrassing voor de politieke analisten. De peilingen wezen de afgelopen tijd al op een zeer spannende nek-en-nek-race tussen links en rechts. In de Javazee in Indonesië wordt nog steeds gezocht naar 130 opvarenden van een gekapseisd passagiersschip. Reddingswerkers hebben intussen 113 mensen veilig uit het water gehaald. 6 opvarenden zijn bij de ramp om het leven gekomen. Het Russische leger heeft een drone afgevuurd op een vrachtwagen in het westen van Oekraïne. Het gebeurde op minder dan 1 kilometer van de Poolse grens. Niemand is gewond geraakt bij de aanval. De vrachtwagen vloog wel volledig in brand. En ook een passagierstrein tussen Kiev en Warschau werd geraakt. En de energierekening van een gemiddeld Nederlands huishouden stijgt volgend jaar opnieuw flink. De kosten voor toegang tot het stroomnet en het gasnet gaan namelijk fors omhoog. Dat komt vooral door de vele investeringen in het elektriciteitsnet. Toezichthouder ACM maakte de cijfers vandaag bekend. Een gemiddeld gezin betaalt volgend jaar €89 meer voor elektra en €52 extra voor gas. Het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Er trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
16: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Is begonnen. Het is mistig op bepaalde plekken in Noord-Brabant. Verder files op de A16 Breda-Rotterdam. Een kwartier vertraging al bij Knoopend Ridderkerk. 6 kilometer file. Ook op de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam. Daar zijn problemen, want bij de Heidenoordtunnel staat het stil. Door technische problemen is de tunnel dicht. A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen. 5 kilometer file door een kapotte vrachtwagen tussen Afrit Kruiningen en Afrit Capelle Zuid. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Erik Kreutzer.

En er is het maandag. Het weekend weer voorbij. Owen Paul, 80s, my favorite waste of time. Ja. Vrienden, wij zeggen welkom. Daar gaan we weer.

Daarvoor Damien van Os. De nieuwe Hard to Get. En somber hadden wij voor je met My Body Isn't Ready. Ja. Misschien heb je dat gevoel op dit moment dat je lichaam nog niet helemaal klaar is voor het beginnen van een nieuwe werkweek. Je bent dan wel wakker. My body isn't ready. Nee, nee, nee. De maandag, de 14e. Bijna de helft van de ondernemers in Nederland die verwacht het komende jaar de investeringen uit te stellen. En dat met name vooral vanwege het wisselend overheidsbeleid. Dat zeggen de werkgeversorganisaties VNO, NCW en MKB Nederland. Bedrijven kiezen ervoor om niet te investeren in innovatie, verduurzaming en medewerkers. En dat raakt de economische groei van Nederland. Ja, de onzekerheid over de koers van de overheid. Hè? Dat is de belangrijkste reden om dat niet te gaan doen. En dan Rusland, die heeft gisterochtend aanvallen op Oekraïne uitgevoerd nabij de grens met Polen. En daarbij is onder meer een trein geraakt die tussen de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de Poolse hoofdstad Warschau rijdt. Een drone die sloeg in op de locomotief van de trein. Bij de aanval raakte niemand gewond. Ja, en dan. Een man die is afgelopen zaterdagmiddag om het leven gekomen bij een verkeersongeval in de provincie Luxemburg in België. En de beste man, hij was op weg naar zijn bruiloft. Het ongeval gebeurde rond 1:30 afgelopen zaterdagmiddag. De auto die werd bestuurd door de getuigen van de man. En die verloor de controle over het stuur. En de bestuurder van het voertuig die raakte gewond, is overgebracht naar het ziekenhuis. Ja, dat vergeef je jezelf nooit meer, denk ik.

0: Da, S-Club 7, Bring It All Back. Daarvoor Justin Bieber, Sorry, en Lionel Richie met Cella. Ja, het weer. Deze ochtend is het eerst regionaal nog een beetje nevel of mistig. Verder is er gedurende de dag een afwisseling van wolken en soms wat opklaringen. En uit de dikkere wolken kan misschien soms wat motregen gaan vallen. Overwegend zal het droog blijven deze maandag. De temperatuur zal gaan liggen tussen 20 en 23 graden. Ja, morgen. Morgen wordt het weer zomers warm. Met temperaturen van 25 tot 27 graden en wat zon. Later op de dag stijgt dan de kans op regen. En ook woensdag, donderdag en vrijdag is het wisselvallig weer. Maar op de langere termijn is de kans op vrij droog en vrij zonnig nazomerweer. Dus, dat is lekker. Ik zie dat Duncan ook al wakker is, hè? Dan even de collega's van Flitsmeister. A79 Maastricht Heerlen bij 8.2. De A73 Venray Venlo bij 47.4. De A67 de grens met België en Eindhoven bij 5.9. Dan de A73 Venlo Venray bij 48.6. De A59 Den Bosch Breda bij 111.9. De A17 Roosendaal Moerdijk bij 7.0. En de laatste heb ik voor je tussen Rotterdam en Dordrecht op de A16. Moet je even opletten bij 9.1.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Afrit Veghel en Knopendel 22 kilometer langzaam rijdend verkeer. A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en de Moerdijkbrug 4 kilometer file door een kapotte auto een kwartier vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk en Knopend Klaverpolder 4 kilometer file, 20 minuten vertraging. Er staat veel vertraging voor de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam bij de Heinenoordtunnel door technische storing. De weg is weer vrij, maar de vertraging is heel groot. Op de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen tussen Rilland en Afrit Capelle-Zuid 6 kilometer file door een kapotte vrachtwagen, een kwartier vertraging, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. De politie heeft de afgelopen nacht 8 jongeren tussen de 13 en 16 jaar aangetroffen in een groot leegstaand pand in Best. De tieners waren bezig met urbexen, het verkennen en fotograferen van verlaten locaties. De agenten stuurden de groep weg met een officiële waarschuwing en roepen ouders op sociale media dringend op met hun kinderen te praten over de gevaren, zoals instortingsgevaar en asbest. Bij een woning aan de Zeswegenlaan in Heerlen heeft gisteravond rond 9 uur een explosie plaatsgevonden. De voordeur en de gevel van het pand raakten daarbij flink beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De politie zette de straat ruim af voor onderzoek door de forensische opsporing en een explosieve verkenner. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. En de politie is gisteravond massaal uitgerukt naar de Kraaienbergse plassen tussen Beersen en Gassel na meerdere meldingen van schoten. Agenten met zware kogelwerende vesten doorzochten het uitgestrekte gebied, ondersteund door een helikopter van een speciaal team. Er zijn geen verdachten, gewonden of sporen aangetroffen. Volgens de politie is er geen verband met de recente geweldsexplosie in de nabijgelegen over Asselt. En tot zover het regio.

0: BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
1: Daarvoor Vanessa Carlton, 1000 Miles en Son Milieu hadden wij voor je. Ja, nieuws uit de showbiz. De lang verwachte comeback van Celine Dion, die is overwegend lovend ontvangen. Hoewel verschillende media opmerkten dat de zangeres afgelopen zaterdagavond in Parijs niet iedere noot even gemakkelijk haalde, overheerst de bewondering voor haar eerste volledige concert in ruim 6 jaar tijd. Ja, The Guardian die spreekt van een emotionele terugkeer. En de krant die merkt op dat sommige nummers zijn aangepast aan Celine Dion's huidige stem. En in een lagere toonsoort werden gezongen. Ja, Celine Dion die stond afgelopen zaterdag ruim 2 uur op het podium. En ze trad in maart 2020 voor het laatst op. En in 2024 maakte ze tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs ook kort haar rentrée op het podium. Jessie Nelson die heeft een nieuwe relatie. Dat heeft de Britse zangeres van Little Mix bekendgemaakt op een foto op Instagram met haar kerstverse geliefde Ben Davies. En Alan Ritchson en zijn vrouw Catherine die gaan na 20 jaar scheiden. De acteur die bekend is van de actieserie Reacher, die heeft dat afgelopen zaterdag bekendgemaakt op Instagram. Ja, en The Odyssey is de succesvolste film van Universal Pictures geworden. De film heeft wereldwijd $1,68 miljard opgebracht. Het vorige record stond op $1,67 miljard... op naam van Jurassic World uit 2015. En de regisseur Dick Maas en de acteur Huub Stapel, die hebben afgelopen zaterdag allebei een prijs voor hun filmcarrière gekregen op het Nederlandse filmfestival Film by the Sea in Vlissingen. Ja, en zo'n 250 gitaristen die hebben afgelopen zaterdag in Hilversum gezamenlijk een nummer van John Mayer gespeeld. Ja, voor beeld en geluid brachten ze Waiting on the World to Change ten gehore vanwege het 20-jarig bestaan van deze John Mayer's album. En het initiatief voor de gezamenlijke uitvoering kwam van de zanger-gitariste Ed Struilaert. En de deelnemers liepen uiteen van een leeftijd van 10 tot 79 jaar. Ja, over een uur krijg je meer nieuws uit de shops. Ja, laat me even weten als je wakker bent. Waar ga je naartoe? Lekker werken. Jaren 80 op BNT, Rick Astley.

give you up. Rick Astley. Het is bijna 8 uur. Pedro die laat weten dat hij momenteel luistert vanuit Nut. Ja, welkom. Ja, en George Russell die heeft de wereldtitel uit zijn hoofd gezet na een moeizaam weekend in Madrid. De Mercedes-coureur die werd slechts 5e in de Grand Prix van Spanje, terwijl de teamgenoot Kimi Antonelli de leiding in het kampioenschap verstevigde. Ja, Max die werd 2e. Ja, Max heeft het natuurlijk goed gedaan. Heb je iets te melden voor dit radioprogramma? Wil je graag een liedje aanvragen voor zometeen? Wordt wakker plaat of de top 3? Laat het ons weten via radiobnt.nl. Ja! Glennis Grace is terug. Ja, ze heeft helemaal niets meer.

0: voordeel. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van
1: Albert Heijn. Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram, 4,49. En alle Danio romige kwark, 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee, Plus.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
6: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
10: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op DisneylandParijs.com.
11: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
12: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
13: Nee.
12: Proteïne-shakes.
14: Gadver.
12: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
12: Milner.
15: Radio BNT.
16: Dit is de nieuwsupdate.
17: De politie heeft gisteren 39 mensen aangehouden bij een demonstratie van klimaatactiegroep Extinction Rebellion. De groep actievoerders blokkeerde voor de zoveelste keer de snelweg A12 in Den Haag. Het overgrote deel van de opgepakte personen was 2 weken geleden ook al aanwezig bij de vorige snelwegblokkade. De politie heeft deze betogers verhoord en een formele waarschuwing gegeven. Het Openbaar Ministerie kondigde eerder aan dat herhaaldelijke overtreders daadwerkelijk vervolgd gaan worden. Het centrum-linkse oppositieblok in Zweden stevend af op een kleine overwinning bij de parlementsverkiezingen. Met 94% van de stemmen geteld staat de oppositie net aan kop. De Zweedse publieke omroep meldde het nieuws kort na het sluiten van de stembussen. De kleine voorsprong komt niet als een verrassing voor de politieke analisten. De peilingen wezen de afgelopen tijd al op een zeer spannende nek-en-nek-race tussen links en rechts. De Amsterdamse brandweer heeft een verwarde man voor de 2e dag op rij uit het water van de Slotenplas gehaald. Het slachtoffer was gisteravond minutenlang aan het water trappelen in het midden van de plas. Vanwege onderkoelingsverschijnselen is hij naar het ziekenhuis gebracht. Een dag eerder werd de man ook al uit het water gehaald door de brandweer. Er wordt nu professionele hulp voor hem gezocht. En de energierekening van een gemiddeld Nederlands huishouden stijgt volgend jaar opnieuw. De kosten voor toegang tot het stroomnet en het gasnet gaan namelijk fors omhoog. Dat komt vooral door de vele investeringen in het elektriciteitsnet. Een gemiddeld gezin betaalt volgend jaar €89 meer voor elektra en €52 meer voor gas. Het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Er trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
18: Dit is even de hart van de ANWB. Zuid-Holland en Noord-Brabant komen mistbanken voor op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Afrit Geldermalsen 20 kilometer langzaam rijdend verkeer. A16 Breda richting Rotterdam. 14 kilometer file tussen Breda-West en Dordrecht. Door een kapotte auto meer dan een half uur vertraging. De weg is weer vrij. A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Zevenbergen en Knoop het Klaverpolder 8 kilometer file. Vertraging van 20 minuten. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen Willemstad en Afrit Oud-Beijerland 7 kilometer file. Een uur vertraging. De weg is weer vrij. De A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Tussen Rilland en Afrit Capelle-Zuid 8 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. Een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Erik Kreutzer.

0: BNT.
1: BNT.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse hoeve vanillevla.

1984, de Pointer Sisters. En Jump. Ja, misschien spring je wel van blijdschap dat het vandaag maandag is. En dat je weer lekker mag beginnen met werken. Ja, heerlijk. Een nieuwe werkweek. Of misschien denk je van ja, krutser. Het werk is niet voor mij weggelegd.

Tino Martin en Billy Dans. Ik hoor niks geks. Unusual hadden wij voor je met Moving to the Sun. Onderweg naar je werk. Apple die gaat zijn winkels de komende jaren flink veranderen. Een onderdeel dat heel belangrijk zal zijn, en in het verleden was dat al het geval, namelijk de Genius Bar. En deze servicebalie waar klanten hulp krijgen bij problemen met hun apparaten, komt terug in de nieuwe winkels. En Apple wil zijn winkels een stukje praktischer maken en meer ruimte geven aan de service, de reparaties en het ophalen van bestellingen. Ook verdwijnen de grote videoschermen die de afgelopen jaren in heel veel Apple Stores zijn verschenen. En ook worden de winkels daarnaast anders ingedeeld. De lange tafels waar de klanten apparaten kunnen uitproberen, die krijgen meer functies.

En een 39-jarige vrouw uit Oostenrijk die is overleden nadat ze in juni ernstig gewond en bewusteloos raakte in haar woning. En ze werd daar gevonden. Haar echtgenoot die wordt ervan verdacht haar te hebben mishandeld en seksueel te hebben misbruikt. Haar 51-jarige echtgenoot die verklaarde dat haar verwondingen waren ontstaan tijdens de ruwe seks. Maar volgens justitie wijzen de verwondingen op geweld. De man die zit momenteel vast. En een andere 51-jarige man is ook opgepakt voor het seksueel misbruiken van deze vrouw. Ja, de Oostenrijkse media die meldt dat de echtgenoot zijn vrouw mogelijk langere tijd heeft gedrogeerd en door anderen heeft laten misbruiken. En daar zou hij geld voor hebben gevraagd. Ja, verschrikkelijk. En dan Max Verstappen, ja, die is tevreden met zijn tweede plaats in de Grand Prix van Spanje. Hij profiteerde van de pech van Lando Norris. Ja, Lando Norris, die zat Verstappen in de laatste ronde nog op de hielen. Toch had de viervoudige wereldkampioen weinig moeite om Norris achter zich te houden. Ik moest gewoon de auto in het midden houden. Want je kunt niet inhalen op dit circuit, zo zei Max Verstappen.

0: Jackie Hill en David Guetta met Remember. Daarvoor Eric Clapton, Forever Man. Wat wel leuk is, ik kreeg net een berichtje binnen uit Baarle-Nassau.
1: Wow. Wow.
0: Zijn we daar te ontvangen? Ja, daar zijn we te ontvangen.

0: Hallo met Babette van der Heijden uit Baarle-Nassau. Luister al een tijdje naar BNT. Geweldige muziekmix. En we zijn toevallig sinds gisteravond terug vanuit Parijs. En zijn inderdaad bij het concert geweest van Céline Dion. Nou. Ik zal eens vragen wat een kaartje kost. Heeft gekost. Ja, en Babette maakt het niet uit welk liedje wij draaien van Céline Dion. Nou, beste Babette van den Heuvel uit Baarle-Nassau. Ik heb gekozen voor een van de nieuwere liedjes van Céline Dion.
1: De

0: Merci. Als je naar een concert gaat van Celine Dion, dan zwaait ze je uit. En zegt ze bonjour, pardon, merci. En Babette laat weten dat ze €232,50 heeft betaald voor één ticket. Ja, het is wel een beleving natuurlijk. Het is 8:30 in goede ochtend. Er is deze ochtend misschien nog wat mist of wat motregen op dit moment. Het blijft de hele dag een beetje wisselvallig met wolken en soms wat opklaringen. Overwegend zal het droog gaan zijn en zal de temperatuur liggen tussen de 20 en 23 graden. Nou, morgen wordt het landinwaarts regionaal zomers warm met temperaturen tussen de 25 en 27 graden en zon. Later morgen stijgt dan de kans op regen. En daarna blijft het dan een aantal dagen wisselvallig. Maar op de langere termijn krijgen we kans op vrij zonnig en droog nazomer weer. Dus dat ziet er goed uit. Even een update van Flitsmeister. Is er wel een update? A79 Maastricht-Heerlen 8.2. A73 Venray-Venlo bij 47.4. De A67 de grens met België en Eindhoven bij 5.9. De A73 Venlo-Venray 48.6. Dan de N277 bij Elzendorp. Dan moet je even opletten bij 125.2. De A58 tussen Tilburg en Breda bij 50.4. Dan de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij 108.9 in beide richtingen. Dan nog de A59 tussen Den Bosch en Breda bij 111.9. En de laatste de A17 tussen Roosendaal en Moerdijk bij 6.8.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 10 kilometer file tussen Maarhezen en Knopend Leenderheide. Door een kapotte vrachtwagen meer dan een half uur vertraging. 20 minuten extra op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. 13 kilometer file, de weg is weer vrij. Door een kapotte vrachtwagen op de A16 Rotterdam-Breda tussen Zevenbergshoek en Breda-Noord. 6 kilometer file, 10 minuten vertraging. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht. Ruim een kwartier vertraging nog tussen Zevenberg en Knopend Klaverpolder. En er staat een file door een kapotte vrachtwagen op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Tussen Rilland en Afrit Capelle-Zuid 8 kilometer, 25 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. De politie heeft afgelopen nacht 8 jongeren tussen de 13 en 16 jaar aangetroffen in een groot leegstaand pand in Best. De tieners waren bezig met urbexen, het verkennen en fotograferen van verlaten locaties. De agenten stuurden de groep weg met een officiële waarschuwing en roepen ouders op sociale media dringend op met hun kinderen te praten over de gevaren, zoals instortingsgevaar en asbest. Bij een woning aan de Zeswegenlaan in Heerlen heeft gisteravond rond 9 uur een explosie plaatsgevonden. De voordeur en de gevel van het pand raakten daarbij flink beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De politie zette de straat ruim af voor onderzoek door de forensische opsporing en een explosieve verkenner. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. En de politie is gisteravond massaal uitgerukt naar de Kraaienbergse plassen tussen Beersen en Gassel na meerdere meldingen van schoten. Agenten met zware kogelwerende vesten doorzochten het uitgestrekte gebied, ondersteund door een helikopter van een speciaal team. Er zijn geen verdachten, gewonden of sporen aangetroffen. Volgens de politie is er geen verband met de recente geweldsexplosie in de nabijgelegen over Asselt. En tot zover het regionieuws.

0: Ja, Armin van Buren.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Daarvoor het jaar 2000 met Tony Braxton en Alex Warren met de nieuwe Emerald Eyes. Christel Verbeke die verwacht niet meer als zangeres op het podium te staan. De Belgische zangeres heeft op muzikaal vlak geen ei meer te leggen, zegt ze. Nu de reunieconcerten met de originele K3-bezetting voorbij zijn.

Ja, en de Israëlische minister van cultuur, dat is Miki Zohar, die wil de nationaliteit afnemen van de regisseurs van de documentaire NASA over de grootschalige aanvallen van Israël op de burgers in de Gazastrook. Ja, de film die kreeg de speciale prijs van de jury op het filmfestival van Venetië. En ja, de Lauren die heeft haar tweede studioalbum aangekondigd. Lauren die maakte de komst van het album bekend aan het eind van haar set op het Amsterdamse festival Parels van de Stad. En Miss Lauren verschijnt op 25 september in eigen beheer. Ja, en koning Felipe die is gisteren aanwezig geweest bij de Formule 1 race in Madrid. De Spaanse koning die was er samen met zijn dochters Leonor en Sofia. En het vervolg van de cultklassieker Practical Magic die heeft het met het openingsweekend wereldwijd 46 miljoen dollar opgebracht. In de Verenigde Staten was de film goed voor 30 miljoen dollar. En in de buitenlandse markten haalde de film 16 miljoen dollar aan verkochte kaartjes op. Ja, en in Practical Magic 2 keren Sandra Bullock en Nicole Kidman terug als twee zusjes. En dan Mark-Marie Huibrechts, die heeft een winterjas met een ananas aan de rits. De cabaretier die werd op straat aangesproken op zijn bijzondere jas, omdat schijnbaar de ananas een herkenningsteken zou zijn voor een bestaan als swinger. En dan gisteren werd bekend dat Estelle van het Schip, die is zwanger. De dochter van John van het Schip en de in 2023 overleden Danielle van het Schip, die maakten het heugelijke nieuws bekend met een video op Instagram. Ja, Willeke Albert, die wordt weer oma. En Armin van Buren, die zorgde gisteren voor een grote verrassing in Make Up Your Mind. Toen bleek dat de wereldberoemde DJ schuil ging achter Daisy Bellen. Ja, zaterdag was dat, hè. Ja, de meeste reacties op zijn deelname zijn positief. Toch kreeg Armin van Buren, vooral vanuit het buitenland, ook veel negatieve berichten. Ja, en juist die reacties zetten hem aan het denken.

Ja, en Armin van Buren die organiseert naar eigen zeggen bewust feesten waarin iedereen zichzelf moet kunnen zijn. En bovendien wijst hij erop dat de dansmuziek voor een groot deel voortkomt uit de LHBTI-gemeenschap. En ik denk dat het belangrijk is dat we die verschillen juist omarmen. Aldus Armin van Buren.

14 september. Marga van Praag, Nederlandse journaliste en presentatrice, die wordt vandaag 80 jaar. Walter Koenig, de Amerikaanse acteur van Star Trek, die wordt vandaag 90. Adam Lambert, de Amerikaanse acteur van Disney Channel onder andere, hij wordt vandaag 42 jaar. Amerikaanse zangeres van de Pussycat Dolls, dat is Ashley Roberts. Ze wordt vandaag 45. Voormalige muzikant van onder andere BZN. Dat is Dick Platt. Hij wordt vandaag 76 jaar. De zanger uit Jamaica die ooit één hit had hier in Nederland. Dat is Kevin Liddell. En Kevin Liddell, die ken je misschien met Turn Me On. Hij wordt vandaag 50 jaar. En vandaag is ook jarig de zanger uit Noorwegen van AHA, dat is Morten Harket. Hij wordt vandaag 67. Yeah.

0: Lever in vuurwerken. .nl.
1: Radio BNT.
2: BNT.
1: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
3: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
7: Download de app en start met vinden.
8: Dames en heren, de daluren beginnen.
9: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
10: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
11: Zeg het!
10: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals.

0: is de nieuwsupdate.
1: De voormalige Britse premier Boris Johnson is in het westen van Oekraïne, maar net ontsnapt aan een Russische luchtaanval. Een kwartier na zijn vertrek van treinstation van Jiaodin sloeg er een projectiel in. Johnson verbleef de afgelopen 3 dagen in het oorlogsgebied en reisde per speciale trein naar Warschau. De naderende drone werd gelukkig op tijd opgemerkt door de veiligheidsdiensten. Uiteindelijk kwam het projectiel terecht op een stilstaande trein. De politie heeft gisteren 39 mensen aangehouden bij een demonstratie van klimaatactiegroep Extinction Rebellion. De groep actievoerders blokkeerde voor de zoveelste keer de snelweg A12 in Den Haag. Het overgrote deel van de opgepakte personen was 2 weken geleden ook al aanwezig bij de vorige snelwegblokkade. De politie heeft deze betogers verhoord en een formele waarschuwing gegeven. Het Openbaar Ministerie kondigde eerder aan dat herhaaldelijke overtreders daadwerkelijk vervolgd gaan worden. De Amsterdamse brandweer heeft een verwarde man voor de 2e dag op rij uit het water van de Sloterplas gehaald. Het slachtoffer was gisteravond minutenlang aan het water trappelen in het midden van de plas. Vanwege onderkoelingsverschijnselen is hij naar het ziekenhuis gebracht. Een dag eerder werd de man ook al uit het water gehaald door de brandweer. Er wordt nu professionele hulp voor hem gezocht. En de energierekening van een gemiddeld Nederlands huishouden stijgt volgend jaar opnieuw. De kosten voor toegang tot het stroomnet en het gasnet gaan namelijk fors omhoog. Dat komt vooral door de vele investeringen in het elektriciteitsnet. Een gemiddeld gezin betaalt volgend jaar €89 meer voor elektra en €52 meer voor gas. Ten slotte nog het weer. Vandaag zon en wolken. Er trekken ook wat lichte buien over het land. De maximumtemperatuur komt te liggen tussen 21 en 24 graden. Morgen veel zon en dan wordt het regionaal tropisch warm. En na die warme dag volgen snel weer nieuwe regenbuien. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Meer dan een half uur is de vertraging nog steeds op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Weert-Noord en afrit Valkenswaard, 10 kilometer file. Op de A16 Breda richting Rotterdam, 20 minuten erbij tussen Breda-Noord en Dordrecht, 15 kilometer. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen staat nog steeds een kapotte vrachtwagen bij afrit Capelle-Zuid. 7 kilometer file betekent 20 minuten vertraging. En een kwartier op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch tussen afrit Dussen en Vlijm met 12 kilometer file. En 289 Putten richting Goes, tussen de A58 en Goes, 3 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Erik Kreutzer.

oude klassieker en een nieuw jasje. Cario en Stand By Me. Vrienden, wij zeggen welkom. Ja, het is een beetje triest weer. Ik zou zeggen, zet die radio maar wat harder, want er komt hele mooie muziek aan. Wat dacht je van Marco Borsato? Ja! En nog meer muziek uit de 90's hoor je straks in de top 3.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

0: bed uit. Je dag is begonnen. Dit is de BNT Ochtendshow. In heel Limburg en Brabant.
1: De BNT Ochtendshow op Radio BNT. We were

0: When I spent the summer on you.
1: Ja, onze vrienden Lucas en Steve met Summer on You. En je weet het misschien niet. Maar Lucas de Wecht komt uit Berg en Ter Blijf. BNT. En onze Steven Jansen uit Maastricht. Daarvoor Marco Borsato, Waarom nou jij? Een direct hadden wij voor je met de nieuwe My Friend. Ja, Wout van Aert, die was emotioneel gisteren na het winnen van de groene trui in de Vuelta a España. Ja, de eindzege in het puntenklassement deed de Belg van het Nederlandse Visma Leasebike terugdenken aan een zware periode. Van Aert was 2 jaar geleden ook al dicht bij het winnen van de groene puntentrui in de Vuelta. En dat Van Aert gisteren het puntenklassement in de Vuelta wel definitief won, maakte hem emotioneel. Ja, en de meeste aandacht ging natuurlijk in Spanje uit naar de eindwinnaar Enric Mas. Hij profiteerde van de uitvalbeurt van Pogačar. En won op 31-jarige leeftijd voor het eerst een grote ronde. Ja, over winnen gesproken. Feyenoord heeft gisteren in de Eredivisie uitgehaald bij PEC Zwolle. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst was 4 dagen na de nederlaag tegen FC Barcelona met 0-7 te sterk voor de gasten uit Zwolle. Ja, de Amerikaanse president Donald Trump die ziet niets in het plan van de verschillende AI-ontwikkelaars om de ontwikkeling van hun modellen te vertragen. Hij vreest dat vertraging de positie van de Verenigde Staten op het gebied van kunstmatige intelligentie verzwakt.

0: Jaren 90 voor DJ Bobo and Everybody. Ja. Even een snelle update van Flitsmeister A79 Maastricht. Heerlen bij 8.2. A73 Venray Venlo bij 47.4. De A67 de grens met België en Eindhoven bij 5.9. De A73 tussen Venlo en Venray bij 48.6. De A2 tussen Eindhoven, tussen Den Bosch en Eindhoven bij 137.5. Dan de A58 tussen Tilburg en Breda. Even opletten bij 44.7. En dan op de A59 tussen Den Bosch en Breda bij 111.9. De A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6.8. En de laatste heb ik voor je op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. Moet je even opletten bij 108.9.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen afrit Budel en knooppunt Leenderijden 8 kilometer file, 10 minuten vertraging. En 289 Putten Goes, bij Goes 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. De politie heeft afgelopen nacht 8 jongeren tussen de 13 en 16 jaar aangetroffen in een groot leegstaand pand in Best. De tieners waren bezig met urbexen, het verkennen en fotograferen van verlaten locaties. De agenten stuurden de groep weg met een officiële waarschuwing en roepen ouders op sociale media dringend op met hun kinderen te praten over de gevaren, zoals instortingsgevaar en asbest. Bij een woning aan de Zeswegenlaan in Heerlen heeft gisteravond rond 9 uur een explosie plaatsgevonden. De voordeur en de gevel van het pand raakten daarbij flink beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De politie zette de straat ruim af voor onderzoek door de forensische opsporing en een explosieve verkenner. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. En de politie is gisteravond massaal uitgerukt naar de Kraaienbergse plassen tussen Beersen en Gassel na meerdere meldingen van schoten. Agenten met zware kogelwerende vesten doorzochten het uitgestrekte gebied, ondersteund door een helikopter van een speciaal team. Er zijn geen verdachten, gewonden of sporen aangetroffen. Volgens de politie is er geen verband met de recente geweldsexplosie in de nabijgelegen Overasselt. En tot zover het regionieuws.

0: alweer 25 jaar geleden. Een hit voor Robbie Williams met Supreme.
1: De favoriete top 3.
0: Daarvoor kunstmatige intelligentie op BNT. Daar krijgen veel berichtjes binnen omtrent dit liedje. Van SK Music. Inside My Soul. Ja, als je met AI een liedje maakt, dan denk je van, ja jongens, daar moet het aan voldoen, daar moet het aan voldoen. En dan vinden heel veel mensen dit lekkere muziek. Heerlijk. Wales, Schotland en Noord-Ierland die komen vandaag bij elkaar om te praten over de onafhankelijkheid en andere veranderingen. De landen worden namelijk voor het eerst tegelijk geleid door partijen die hun huidige banden met het Verenigd Koninkrijk fundamenteel willen gaan veranderen. Ja, dan de olieprijzen. Die zijn deze ochtend weer gestegen nadat een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië werd gesloten. En de prijs van een vat olie is sinds mei niet meer zo hoog geweest. Nou, laten we hopen dat we ooit een keertje niet meer afhankelijk zijn van die Arabieren. Het zou me niks verbazen als wij over een jaartje gewoon 5 euro per liter betalen voor een liter, ja, voor een litertje diesel of benzine. Gewoon allemaal 5 euro, één prijs. Ja, dat doet me dan toch weer denken aan dat glaasje bier. Toen ze zeiden, ja jongens, dat glaasje bier dat gaat naar de 4 euro. Toen dacht ook iedereen van, ja jongens, die gasten zijn helemaal gek geworden. Maar ik zeg het je, over een jaartje of 2, 3, dan is het gewoon 5 euro per liter.
1: De favoriete top 3, nummer 3.
0: Ja, ik wens je fijne maandag. Ik heb een mooie 90s top 3. Met zometeen de Backstreet Boys en Snap. Veel plezier met Tim, Duncan, Rosé Schepers. En vanavond, vanaf 7 uur, alleen maar 80's muziek. Fijne dag!

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Radio BNT.
5: BNT.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi, fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
11: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbieding.

0: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 2 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: De olieprijzen zijn vanochtend opnieuw gestegen. Deze stijging volgt op het stilleggen van de cruciale Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. De 1200 kilometer lange leiding werd donderdag getroffen door een droneaanval vanuit Irak. Pompinstallaties langs de route liepen daarbij schade op. De autoriteiten hebben de olietoevoer naar de havenstad Yanbu uit voorzorg volledig stilgelegd. De leiding vormt een belangrijk alternatief voor de route door de straat van Hormuz. De voormalige Britse premier Boris Johnson is in het westen van Oekraïne maar net ontsnapt aan een Russische luchtaanval. Een kwartier na zijn vertrek van treinstation van Jiaodin sloeg er een projectiel in. Johnson verbleef de afgelopen 3 dagen in het oorlogsgebied en reisde per speciale trein naar Warschau. De naderende drone werd gelukkig op tijd opgemerkt door de veiligheidsdiensten. Uiteindelijk kwam het projectiel terecht op een stilstaande trein. De politie heeft gisteren 39 mensen aangehouden bij een demonstratie van klimaatactiegroep Extinction Rebellion. De groep actievoerders blokkeerde voor de zoveelste keer de snelweg A12 in Den Haag. Het overgrote deel van de opgepakte personen was 2 weken geleden ook al aanwezig bij de vorige snelwegblokkade. Het Openbaar Ministerie kondigde eerder aan dat herhaaldelijke overtreders daadwerkelijk vervolgd gaan worden. En 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn gisteren teruggekeerd naar Nederland. Het aantal valt uiteindelijk lager uit dan eerder werd verwacht. Alarmcentrale Eurocross verwacht vandaag wel 12 andere betrokkenen naar Nederland te halen. Vanmorgen staat de repatriëring van nog eens 3 personen op de planning. Gisteravond verbleven nog 10 gewonden in Zwitserse ziekenhuizen voor medische behandeling. Ten slotte nog het weer. Vandaag zon en wolken. Er trekken ook wat lichte buien over het land. De maximumtemperatuur komt te liggen tussen 21 en 24 graden. Morgen veel zon en dan wordt het regionaal tropisch warm. En na die warme dag volgen snel weer nieuwe regenbuien. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: Tim van der Weerden.
5: Hola, maandagochtend. Een nieuwe week is begonnen met...

Taylor Swift, BNT, I Knew It, I Knew You. Hey, heb je een beetje een goed weekend gehad? Mijn vriendin en ik dachten gisteren, laten we eens lekker even gaan wandelen. En er kwam er toch een bak regen uit de lucht. Oi, oi, oi, oi, oi. Nou, toen waren we toch al nat. We hadden wel een paraplu meegenomen voor de zekerheid. En we waren ongeveer halverwege. Toen kwamen we op een gegeven moment op een kruising. Konden we linksaf de korte route of rechtsaf de lange route. En we hadden zoiets van, nou ja, we zijn nu toch al nat. We gaan gewoon voor de lange ronde. Nou, hopelijk heb jij gisteren in ieder geval geen feestje of een andere leuke activiteit in de buitenlucht gehad. Het najaar wordt extreem nat, hè, zeggen ze, omdat het water van de oceanen erg warm is. Nou ja, hopelijk is gisteren daar dan geen voorbode van. Goedemorgen, je bent bij Radio BNT. Een nieuwe week is begonnen. Die gaan we natuurlijk samen knallen met volle bak nieuwe energie. Pinko is zometeen What About Us en ook België van het goede doel staat klaar. Na deze floorfiller van Maggio, dit is Lady, hear me too.

0: Pam Wacky bij BNT. Lekker meezingen met Studio van Phil Collins binnen nu en anderhalve minuut. Eerste Radio BNT weerupdate. Lokaal kan er nog een bui vallen, maar op de meeste plekken in Limburg en Brabant blijft het droog vandaag bij een mix van wolken en zon. Het wordt vanmiddag zo'n 23 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. De politie heeft afgelopen nacht 8 jongeren tussen de 13 en 16 jaar aangetroffen in een groot leegstaand pand in Best. De tieners waren bezig met urbexen, het verkennen en fotograferen van verlaten locaties. De agenten stuurden de groep weg met een officiële waarschuwing en roepen ouders op sociale media dringend op met hun kinderen te praten over de gevaren, zoals instortingsgevaar en asbest. Bij een woning aan de Zeswegenlaan in Heerlen heeft gisteravond rond 9 uur een explosie plaatsgevonden. De voordeur en de gevel van het pand raakten daarbij flink beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De politie zette de straat ruim af voor onderzoek door de forensische opsporing en een explosieve verkenner. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. En de politie is gisteravond massaal uitgerukt naar de Kraaienbergse plassen tussen Beersen en Gassel na meerdere meldingen van schoten. Agenten met zware kogelwerende vesten doorzochten het uitgestrekte gebied, ondersteund door een helikopter van een speciaal team. Er zijn geen verdachten, gewonden of sporen aangetroffen. Volgens de politie is er geen verband met de recente geweldsexplosie in het nabijgelegen over Asselt. En tot zover het regionieuws.

paar jaar terug had nog helemaal niemand van hem gehoord. En inmiddels is hij over de hele wereld bekend vanwege zijn hits. Hit na hit scoort hij. Cameron Whitcomb, zijn nieuwste Kingdom of Fear op Radio BNT. Met zo'n DJ die veel hits heeft gescoord, zonder dat hij zelf ook maar één noot kon lezen. Wie het is, hoor je zometeen na een rijtje van drie. Incognito en Martin Garrix staan voor je klaar. Eerst is dit Daniel Pa-

Altijd het beste om te doen, hè? Don't you worry about a thing. Incognito uit de 90s bij Radio BNT. De man die nu voor je klaarstaat was een muzikaal genie. Al kon hij nauwelijks piano spelen en hij kon ook absoluut geen muzieknoten lezen. Nou, zijn geheime wapen, dat was zijn uitzonderlijke gehoor en ook zijn ruimtelijke geheugen. Zijn melodieën die typte hij dan ook letterlijk in op zijn gewone computertoetsenbord. En hij tekende de noten vervolgens één voor één met zijn muis in FL Studio. Dat is dan het programma om muziek mee te componeren. En de harmonieën van zijn nummers die zag hij visueel op zijn scherm voordat hij ze überhaupt beluisterde. Inmiddels helaas niet meer onder ons. Maar wat een goede muziek heeft hij achtergelaten. Avicii.

0: Radio BNT. BNT.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten.

0: al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja.
10: Echt serieus?
9: Zo.
10: Oh, wat een geld.
9: 50.000, potverdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: De leiders van Wales, Schotland en Noord-Ierland komen vandaag samen om te praten over de toekomst van hun landen. Voor het eerst in de geschiedenis staan in alle drie de gebieden partijen aan het roer die los van het Verenigd Koninkrijk willen opereren. De Britse premier Andy Burnham sprak sinds zijn aantreden in juli regelmatig zijn steun uit voor meer regionale autonomie in Engeland. De regeringsleiders van Wales, Schotland en Noord-Ierland willen die lijn nu doortrekken naar volledige zelfstandigheid. De olieprijzen zijn vanochtend opnieuw gestegen. Deze stijging volgt op het stilleggen van de cruciale Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. De 1200 kilometer lange leiding werd donderdag getroffen door een droneaanval vanuit Irak. Pompinstallaties langs de route liepen daarbij schade op. 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn gisteren teruggekeerd naar Nederland. Het aantal valt uiteindelijk lager uit dan eerder werd verwacht. Alarmcentrale Eurocross verwacht vandaag wel 12 andere betrokkenen naar Nederland te halen. Vanmorgen staat de repatriëring van nog eens 3 personen op de planning. En de Nederlandse vlogger Tom van den Heuvel is afgelopen weekend betrokken geraakt bij een vechtpartij in Venetië. Op beelden is te zien hoe hij op straat vecht met een lokale activist. De Italiaanse politie onderzoekt het incident. Plaatselijke media noemen de Nederlander extreem rechts en zien hem als hoofdverdachte. Van den Heuvel zegt dat hij handelde uit zelfverdediging na eerdere incidenten in Bologna en Madrid. Het weer tot slot. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt, met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog, met ruimte voor de zon. Het wordt vanmiddag tussen 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
11: Tim van der Weerden.
14: Bonjour, tout va bien? Dit is Voyage, Voyage.

Just Hey, Jack Stal en John bij BNT en Turn the Lights Up. Een dikke hit van dit jaar, hè? Misschien ben je ook wel helemaal gek op de oudere muziek, bijvoorbeeld uit de jaren 80. Nou, komt dan goed uit. Vanavond namelijk tussen 7 en 9... dan draait Raoul alleen maar nummers uit de 80's in het BNT Ethisch Café. Vanavond dus tussen 7 en 9 op je radio. Alvast een voorproefje doen? Ja toch, Terrence Trendarby uit de 80's. Dit is If You Let.

Alessia Cara en Scars to Your Beautiful bij Radio BNT. Daarvoor ook gedraaid Marco Borsato, Davina Michel en Armin van Buren en Hoe het Danst en Terrence Trandarby en If You Let Me Stay. Uit de '80s, meer muziek uit de jaren 80 vanavond tussen 7 en 9 bij het '80s Café met Raoul. Hey, ben je je collega kwijt? Dan zit hij vast right next door. Hier is de Robert Cray Band.

0: Radio BNT met Somber en Homewrecker.
1: Tim van der Weerden.
0: Ja, en die Somber, die kan ik zo de hand schudden. Hij heeft namelijk een eigenschap die ik ook in mijn bezit heb. Somber is een absolute perfectionist. Onafgewerkte muziek luistert hij dan ook nooit met vrienden of kennissen die geen muziek maken. Want ongezouten feedback van leken, daar heeft hij helemaal geen zin in. Dat haat hij als nummers nog niet af zijn. En daarom mag alleen zijn vaste producer en een klein groepje muzikanten die er ook echt verstand van hebben, zijn demo's luisteren. Daarna, als zij het goed vinden en hij zelf ook helemaal tevreden is, pas dan gaat het de wijde wereld in. Welkom op je maandagochtend. Je bent bij Radio BNT met Shaggy nu. Dit is It Wasn't Me.
2: Yo, man.
3: Yo.
2: Open up, man.
3: Yo, what do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: But who?
2: The girl next door, you know? I don't know what to do.
3: Said it wasn't you.

0: BNT.
1: BNT.
0: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness.
4: Sportlife.
5: Sportlife. Sportlife.
6: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
7: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
8: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk Allesreinigers en Schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
12: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het. En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
13: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
15: De olieprijzen zijn vanochtend opnieuw gestegen. Dat volgt op het stilleggen van de cruciale Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. De 1200 meter lange leiding werd donderdag getroffen door een droneaanval vanuit Irak. Pompinstallaties langs de route liepen daarbij schade op. De autoriteiten hebben de olietoevoer naar de havenstad Yanbu uit voorzorg volledig stilgelegd. De leiding is een belangrijk alternatief voor de route door de straat van Hormuz. 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. Het aantal is lager dan eerder werd verwacht. Alarmcentrale Eurocross verwacht

0: 12 andere betrokkenen naar ons land te halen. Voor morgen staat de repatriëring van nog eens 3 mensen gepland. De precieze planning kan door veranderende medische omstandigheden overigens nog steeds wijzigen. De leiders van Wales, Schotland en Noord-Ierland komen vandaag bijeen om te praten over de toekomst van hun landen. Voor het eerst in de geschiedenis staan in alle 3 gebieden de partijen aan het roer die los van het Verenigd Koninkrijk willen opereren. De Britse premier Burnham sprak na zijn aantreden regelmatig zijn steun uit voor meer regionale autonomie in Engeland. De regeringsleiders van Wales, Schotland en Noord-Ierland willen die lijn nu doortrekken naar volledige zelfstandigheid. De voormalige Britse premier Boris Johnson is in het westen van Oekraïne ternauwernood ontsnapt aan een Russische luchtaanval. Een kwartier na zijn vertrek van het treinstation van Yahoudin sloeg er een projectiel in. Johnson verbleef de afgelopen 3 dagen in het oorlogsgebied en reisde per speciale trein naar Warschau. Een naderende drone werd tijdig opgemerkt door de veiligheidsdiensten. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt, met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog, met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden, en er waait een matige zuidenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
2: Je hebt je lunch bereikt en dan mag je lekker uitschreeuwen.

Sommieu en de nieuwste bij Radio BNT. Feels. Maandagmiddag, lunchtijd. Misschien zit je op dit moment wel aan het broodje gezond uit de bedrijfskantine. Of heb je zelf lekker de boterhammen van thuis meegenomen. Of zit je aan een lekker yoghurtje. Smakelijk als je op dit moment aan die lunch zit. En anders misschien nog heel even iets afmaken voordat jij er ook aan kunt gaan beginnen zometeen. Hoe dan ook, ik verzorg je muzikale versnapering met zo de man die met zijn zweet ooit kortsluiting op het podium heeft veroorzaakt. Wie dat is en hoe dat zit, hoor je zometeen. Nou, Lost Frequencies en ook Jaap Reesema en Pommelien Thijs zijn onderweg. En dit is Greg David.

Radio BNT, Last Frequencies, and Are You With Me? Hey, stel je voor, je zweet zo intens dat je gitaar halverwege een optreden kortsluiting maakt. Ja, dat mag natuurlijk nooit meer gebeuren, en daarom maakt je gitaarbouwer aan de binnenkant van je gitaar een laagje rubber. En ook worden alle schroefjes en hardware vervangen door roestvrij staal en titanium, om dan te voorkomen dat het zweet de elektronica sloopt. Je hoort het zweetmonster nu bij BNT. Dit is Bruce Springsteen.

0: Big Girls Don't Cry. Fergie bij BNT. Wet, wet, wet. Hoor je binnen nu een anderhalve minuut. Ja, wordt het nog een beetje nat vandaag? Even kijken naar het weer. Lokaal kan er nog een bui vallen. Maar op de meeste plekken in Limburg en Brabant blijft het droog vandaag. Bij een mix van wolken en zon. Het wordt vanmiddag zo'n 23 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: In een appartement aan de Mauritslaan in Geleen is deze ochtend rond 7:30 brand uitgebroken. De brandweer schaalde op naar een middelbrand om het vuur te bestrijden en had na een half uur het sein brandmeester. Eén persoon is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Vanwege de forse rookontwikkeling is de brandweer nog langere tijd bezig geweest met het ventileren van de woning. Bij het RAPL-pompstation aan de Lange Weg in Hoeve is deze ochtend ruwe aardolie gelekt in het pomphuis. De olie werd opgevangen in een speciale stalen opvangbak, waardoor er geen gevaar voor de omgeving of bodemverontreiniging is ontstaan. De brandweer is ter plaatse gekomen om de druk van de ondergrondse leiding te halen en een afsluiter dicht te zetten. En in Limburg zijn tussen 2020 en 2025 maar liefst 1400 nesten van de Aziatische gilpoothoornaar verwijderd. Dat is de hoogste score van heel Nederland. Samen met Noord-Brabant en Zeeland vormt Limburg het hoofdbolwerk van deze invasieve exoot, die een bedreiging vormt voor onder meer honingbijen. Om de verspreiding verder in te dammen zetten bestrijders in Noord-Limburg innovatieve middelen in, zoals het zenderen van de wespen om hun nesten op te sporen. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

Della Lefty op Radio BNT en haar Boston. En daarvoor Wet, Wet, Wet en Sweet Little Mystery. Ja, soms heb je dat, hè, van die dromen dat je nog precies de volgende ochtend weet wat je ook alweer gedroomd hebt. Ik had dat afgelopen weekend ook. Er was brand bij ons in de straat en er stond iemand vuurwerk naar de brandweer en de bewoners toe te gooien. Onder andere naar mij dus. Nou, ik belde de politie en ik kreeg van de centralist van de meldkamer te horen: daar komen wij niet voor, meneer. Ik denk, ja, amahoula, daar komen wij niet voor. Lekker dan. Dus ik zeg tegen die man: nou, ik zal het eens in mijn radioprogramma vertellen hoe de politie hiermee omgaat. Nou, waarom ik dat zei, geen idee. Gelukkig was het een droom.

uit de 90s. Deze classic van Atlantic Ocean. Je hoorde Waterfall op Radio BNT. Hey, wil je een nieuwe week meteen goed beginnen? Duncan heeft zo tussen 1 en 4 weer plek voor jouw favoriete plaat in de BNT Takeover. Moet je hem wel aanvragen via radiobnt.nl. Eerst even nog wat vuurwerk op de radio voordat Duncan zo meteen aan de slag gaat. Dit is Katy Perry en Firework.

0: know. You wanna my kind.
1: Radio BNT.
2: BNT.
3: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
7: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 + 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
12: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
13: Lekkere van Albert Heijn.
14: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
2: Radio BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
15: Bij spoorwegovergang in Ermelo is vanmorgen een trein op een vrachtwagen met betonblokken gebotst. In de printer zaten ongeveer 150 reizigers. Die werden geëvacueerd en per bus verder konden reizen. Hoe het met de vrachtwagenchauffeur en de treinmachinist gaat, is nog niet bekend. Tot 5 uur rijden er geen treinen tussen Putten en Nunspeet. De olieprijzen zijn vanochtend opnieuw gestegen. Dat volgt op het stilleggen van de cruciale Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. De 1200 kilometer lange leiding werd donderdag getroffen door een droneaanval vanuit Irak. Pompinstallaties liepen daarbij schade op. De autoriteiten hebben de olietoevoer naar de havenstad Yanbu uit voorzorg volledig stilgelegd. De leiding is een belangrijk alternatief voor de route door de Straat van Hormuz. Iran heeft fel gereageerd op de weigering van Oostenrijk om visa te verstrekken aan een Iraanse delegatie die daardoor niet kan deelnemen aan een conferentie van het Internationaal Atoomenergieschap. Iran zegt dat dit gebeurt onder Amerikaanse druk. Een Amerikaanse bron bevestigt dat de VS druk uitoefende om te voorkomen dat topbestuurder Mohammed Eslami zou spreken bij de jaarlijkse bijeenkomst van lidstaten. En oud-GroenLinks-politiek...

0: Katara Singh Varma is overleden. In 2001 baarde ze opzien door te zeggen ernstig ziek te zijn. Vanwege terminale kanker besloot ze haar werk in de Tweede Kamer neer te leggen en euthanasie te willen plegen. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet ziek was, maar psychische problemen had. Tara Singh Varma werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt, met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog, met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden. En er waait een matige zuidenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Duncan Fresh. Ik wil je niet bang maken, maar de artiest die je zo meteen hoort maakte 30 jaar geleden een horrorfilm. Radio BNT, waar muziek je raakt. Wie dit is? Nou, Camila Cabello. Radio.

Bibi Rexha, Faithless, New Religion. Dit is Radio BNT met ook Camila Cabello in Havana. Hoe is het met je energiepeil? Een beetje goed? Of mag het nog wel wat hoger zijn op deze maandag, zo vlak na het weekend? Ik ga mijn best doen voor je. Mijn naam is Duncan en ik heb ze voor je, de beste hits en classics, om je toch wat extra energie te geven op je werkdag. De BNT-werkdag met zometeen Douwe Bob en Mo. Nog even blijven, ze is zo sletjes onderweg. En een grootheid uit de 80's, waarvan we beter hadden kunnen zeggen: schoenmaker, blijf bij je leest. Of Michael Jackson, blijf maar gewoon zingen. Wist je namelijk dat hij ook een filmambitie had? Bracht de film Ghost uit, maar dat was een complete flop. Je hoopte nu, The King of Pop, Don't Stop Till You Get Enough.

Sisters Ledge, We Are Family en Douwebop met Modavoor. Nog even blijven op Radio BNT. Ik hoop dat je ook nog even blijft op deze maandag. Blijf lekker hangen en krijg ze de beste hits en classics. Dit is de BNT-werkdag met zometeen Santana en de man die hoorde... Hey, jij doet mee aan The Voice, je doet auditie, je bent best wel goed... maar de tv-shows ga je niet halen. De reden? Hij was volgens de jury niet interessant genoeg voor tv. En dat herken ik wel, niet interessant genoeg voor tv. Daarom maak ik radio. Misschien heeft deze man ook wel een radiohoofd. Brak daarna wel gewoon door na zijn afwijzing bij The Voice. Luke Combs, Fast Car.

0: Zo special, In Your Arms, Santana hoor je ook in The Game of Love. Het is de BNT Werkdag. Zometeen hoor je een artiest die precies dezelfde gedachten had als ik. Hij heeft namelijk zijn haar geblondeerd. En dat heb ik 3 jaar geleden ook gedaan. Hij heeft het alleen voor het goede doel gedaan. Ik meer voor het slechte doel om uitgelachen te worden. Nou, welke artiest het is hoor je zometeen op Radio BNT. Eerst even kijken naar het weer op deze maandag. Het is geruime tijd bewolkt. Vanochtend sowieso veel bewolking geweest. Het klaart wel een beetje op richting het einde van de middag. Tijdens vrij zonnig weer wordt het dan 23 graden, maar er valt ook af en toe regen vandaag. Morgen overdag ruime tijd vrij zonnig, enkele wolkenvelden en stapelwolken. Tot dan drukkend warm en in de middag zelfs zomers warm, 27 à 28 graden. Morgenavond wel regen en onweersbuien te verwachten.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: In een appartement aan de Mauritslaan in Geleen is deze ochtend rond 7:30 brand uitgebroken. De brandweer schaalde op naar een middelbrand om het vuur te bestrijden en had na een 30 minuten het sein brandmeester. 1 persoon is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Vanwege de forse rookontwikkeling is de brandweer nog langere tijd bezig geweest met het ventileren van de woning. Bij het RAPL-pompstation aan de Lange Weg in Hoeve is deze ochtend ruwe aardolie gelekt in het pomphuis. De olie werd opgevangen in een speciale stalen opvangbak, waardoor er geen gevaar voor de omgeving of bodemverontreiniging is ontstaan. De brandweer is ter plaatse gekomen om de druk van de ondergrondse leiding te halen en een afsluiter dicht te zetten. En in Limburg zijn tussen 2020 en 2025 maar liefst 1400 nesten van de Aziatische gilpoothoornaar verwijderd. Dat is de hoogste score van heel Nederland. Samen met Noord-Brabant en Zeeland vormt Limburg het hoofdbolwerk van deze invasieve exoot, die een bedreiging vormt voor onder meer honingbijen. Om de verspreiding verder in te dammen zetten bestrijders in Noord-Limburg innovatieve middelen in, zoals het zenderen van de wespen om hun nesten op te sporen. En tot zover het regio.

0: But you're just a boy.
1: Geld maakt niet gelukkig, maar af en toe zou ik wel het geld van Beyoncé gewoon eens willen tellen. If I Were a Boy hoor je op Radio BNT. Ella Lang, die daarvoor Choose in Texas en Melissa Etheridge, Light the Way I Do. Het was een rijtje van drie vol vrouwen. Nou, het vrouwelijke hormoon was bij mij ook wel aanwezig een aantal jaar terug. Toen ik plots dacht, weet je wat, laat ik highlights nemen bij de kapper. Ik weet niet of het een hele vroege midlife crisis was. Dat kan, weet ik niet, maar ik heb daarna ook nog mijn haar een keer geblondeerd. Nou, inmiddels is het mijn normale donkerblonde kleur. Mij stond het niet, maar deze man kan het best goed hebben. Deed hij afgelopen december voor een goed doel. En eerlijk is eerlijk, het blonde haar staat hem goed. En zingen kan hij ook nog met zijn akoestische gitaar. Nick Schilder, hoor je nu op BNT. Realize.

0: zingend door je maandagwerkdag met Queen, You Don't Fool Me op Radio BNT.
1: De vertaalvraag.
0: Nieuwe week, nieuwe opgave, dan gaan we in een nieuwe vertaalvraag. Ik zoek titel en artiest ook op deze maandagmiddag bij de track die ik zo meteen na 2 uur ga draaien. Enig idee wat ik zoek bij deze vertaling? Stoute jongens, wat ga je doen? Wat ga je doen als ze voor jou komen? Stoute jongens, wat ga je doen? Wat ga je doen als ze voor jou komen? Enig idee over welke track dit gaat? Stoute jongens, je mag het doorgeven via radiobnt.nl. Kijk het zo meteen na 2 uur, ook Another is onderweg. Talk to you and everything's gonna be alright. Het komt goed, echt waar op deze maandag. Met de Babysitter Circus, nu op BNT.

0: BNT.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
3: Proteïneshakes.
6: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
3: Milner.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
8: Woehoe!
7: 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
9: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
10: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
9: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
10: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
9: En als je voor jezelf werkt?
10: Ook gewoon 1 factuur per maand.
9: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
10: Mm-hmm.
9: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
0: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: Tegen de Nederlandse chauffeur van de tourbus die afgelopen donderdag verongelukte bij het Zwitserse Zoesch is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Het Zwitserse Openbaar Ministerie onderzoekt of hij schuldig is aan meervoudige dood door nalatigheid. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Bij een spoorwegovergang in Ermelo is vanmorgen een trein op een vrachtwagen met betonblokken gebotst. In de Sprinter zaten ongeveer 150 reizigers. Die werden geëvacueerd en per bus verder konden reizen. Voor zover bekend bleven de treinmachinist en de inzittenden van de trein ongedeerd. Tot 5 uur rijden er geen treinen tussen Putten en Nunspeet. De Raad van State adviseert het kabinet meer duidelijkheid te geven

0: verbouwing van de grens van 500.000 vluchten op Schiphol. Ook twijfelt de Raad of de groei naar dat aantal zorgvuldig verloopt. Minister Karmans noemt het advies een opsteker, maar erkent dat er nog veel werk te verzetten valt. En oud-GroenLinks-politica Tara Singh Varma is overleden. In 2001 baarde ze opzien door te zeggen dat ze ernstig ziek was. Vanwege terminale kanker besloot ze haar werk in de Tweede Kamer neer te leggen en euthanasie te willen plegen. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet ziek was, maar psychische problemen had. Ze bood daarvoor later haar excuses aan. Tara Singh Varma werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt, met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog, met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden, en er waait een matige zuidenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De vertaalvraag.
2: Met deze opgave vandaag. Stoute jongens, wat ga je doen? Wat ga je doen als ze voor jou komen? Stoute jongens, wat ga je doen? Wat ga je doen als ze voor jou komen? Ik zocht hierbij. Titel en artiest werd meermaals goed geraden. Jullie zijn scherp op maandag, zeg.
1: Duncan Fresh.
2: En zeker Tom, want die hadden ook goed. Gloria en Stefan in Miami Summer.

Radio BNT, daarvoor Gloria Estefan en Miami Sound Machine. Bad Boy, het goede antwoord in de vertaalvraag van vandaag. Hey, maandag, energiepeil gaan we op niveau brengen met de beste hits en classics. Duncan hier op Radio BNT. Het is de BNT-werkdag met Jan Smit, zometeen Tranquilo. Diana Ross is onderweg, My Old Piano. En wat is je favoriete boyband? Is dat toch in de 90s terug naar de Backstreet Boys? Misschien wel Boyzone met Ronan Keating? Of was dat NSYNC in The Zeros?

Duncan hier op je maandagmiddag met Diana Ross en My Old Piano. Heb je ook een instrument gespeeld vroeger? Ik heb wel eens basgitaar gespeeld. Ik zeg niet dat ik goed was, maar dat heb ik in ieder geval geprobeerd. En verder ben ik niet echt goed met instrumenten. Ik heb ook nog een blauwe maandag heb ik pianoles gehad. Er zijn nog opnames van, dat klonk toen zo. Ja, magistraal. Ik was Wiebe Sojabi in het Soer. Jodde Diana Ross in My Old Piano op Radio BNT. Het fijne is, je hoeft helemaal geen instrument te spelen om Radio BNT te luisteren. Als je je favoriete instrument, de stem, maar bespeelt. Meezingen op kantoor met zometeen Gavin DeGraw, Chariot, na Miley Cyrus.

0: grote artiesten zijn het. Pitbull, Snoop Dogg, The Gorillaz. Allemaal artiestennamen met dieren en insecten erin. Maar zometeen hoor je een artiest. Die mag echt zeggen dat een insect naar haar vernoemd is.
1: Wow.
0: Wie dat is, hoor je zometeen. Kan je alvast verklappen. Het is niet de naam Kakkerlak. Nee, zo irritant is ze niet. Wie het is, hoor je zometeen op Radio BNT. Eerst even kijken naar het weer op deze maandag. Ruime tijd veel bewolking. Af en toe lichte regen of mondregen. Het gaat wel opklaren richting het einde van de middag. Het is er bij zonnig weer ongeveer 23 graden vandaag. Morgen overdag ruime tijd vrij zonnig. Enkele wolkenvelden drukkend warm met zo'n 27 à 28 graden morgen.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: In een appartement aan de Mauritslaan in Geleen is deze ochtend rond 7:30 brand uitgebroken. De brandweer schaalde op naar een middelbrand om het vuur te bestrijden en had na een half uur het sein brandmeester. Eén persoon is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Vanwege de forse rookontwikkeling is de brandweer nog langere tijd bezig geweest met het ventileren van de woning. Bij het RAPL-pompstation aan de Lange Weg in Hoeve is deze ochtend ruwe aardolie gelekt in het pomphuis. De olie werd opgevangen in een speciale stalen opvangbak, waardoor er geen gevaar voor de omgeving of bodemverontreiniging is ontstaan. De brandweer is ter plaatse gekomen om de druk van de ondergrondse leiding te halen en een afsluiter dicht te zetten. En in Limburg zijn tussen 2020 en 2025 maar liefst 1400 nesten van de Aziatische geelpoothoornaar verwijderd. Dat is de hoogste score van heel Nederland. Samen met Noord-Brabant en Zeeland vormt Limburg het hoofdbolwerk van deze invasieve exoot, die een bedreiging vormt voor onder meer honingbijen. Om de verspreiding verder in te dammen zetten bestrijders in Noord-Limburg innovatieve middelen in, zoals het zenderen van de wespen om hun nesten op te sporen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Time. Dit is BNT, maar ook Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe. Ze is echt enorm populair. Zo populair zelfs dat ze misschien nog wel invloedrijker is dan de president van Amerika. Misschien ook wel niet zo invloedrijk, maar vrij snel na de president komt bij Taylor Swift. Dat is nu zelfs iets vernoemd naar haar, namelijk een onderzoeker van de Universiteit Riverside. Die heeft in een wetenschappelijk artikel 12 insectensoorten vernoemd naar zangeres Taylor Swift. Een groep heeft namelijk de naam Swiftifiles gekregen. Dus dat is niet als je een ziekte hebt of een gekke soa. Nee, het is een insect, de Swiftifiles. Goed, je hoort Taylor Swift nu op

0: Dit is waarschijnlijk helemaal niet uitgeschreven, het einde van CNC Music Factory. Het is het zogenoemde ad-libs, dat aan het einde, als het nummer eigenlijk helemaal af is, dat ze tegen de zangeres zeggen, nou, doe nog maar wat, een beetje lalala en een beetje tudududum. En nou, vervolgens hebben ze dat er gewoon in laten zitten. Gonna make you sweat op Radio BNT.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Ik hoop dat het je heeft bekoord. Gonna make you sweat op Radio BNT. Zo niet, kun je het zo meteen voor jezelf goedmaken. Want zometeen heb jij het voor het zeggen. Radio BNT geeft de playlist aan jou. In de Takeover, zometeen 20 minuten lang op de radio.
1: De Radio BNT Takeover.
0: En dan bepaal jij de playlist van Radio BNT. Dat kan heel makkelijk via radiobnt.nl. Let me know wat je graag zo

0: Conté.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat... je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE. Erkend online leren.
9: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
10: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
9: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
10: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
9: En als je voor jezelf werkt?
10: Ook gewoon één factuur per maand.
9: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
10: Mm.
9: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Radio BNT.
13: Dit is de nieuwsupdate.
14: Tegen de Nederlandse chauffeur van de tourbus die afgelopen donderdag in Zwitserland verongelukte, is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Het Zwitserse Openbaar Ministerie onderzoekt of hij schuldig is aan meervoudige dood door nalatigheid. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. De Raad van State adviseert het kabinet meer duidelijkheid te geven over de onderbouwing van de grens van 500.000 vluchten op Schiphol. Ook twijfelt de Raad of de groei naar dat aantal zorgvuldig verloopt. Minister Karmans noemt het advies een opsteker, maar erkent dat er nog werk te verzetten valt. Tijdens de BRICS-top, een samenwerkingsverband tussen 11 landen, waaronder Brazilië, Rusland, India en China, in New Delhi, hebben de leiders van India en China aangeboden te helpen bij het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. President Poetin reageerde positief. Eerder vredesoverleg met Amerikaanse bemiddeling leverde geen doorbraak op. De regering Trump stuurde deze maand gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev en Moskou. Bij een spoorwegovergang in Ermelo is vanmorgen een trein op een vrachtwagen met betonblokken gebotst. In de sprinter zaten zo'n 150 reizigers, die werden geëvacueerd.

0: en per bus verder konden reizen. Voor zover bekend is alleen de vrachtwagenchauffeur gewond en bleven de treinmachinist en de inzittenden van de trein ongedeerd. Tot 5 uur rijden er geen treinen tussen Putten en Nunspeet. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden. En er waait een matige zuidenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Duncan Fresh. Annelies vraagt iets aan voor haar collega Rutger in de takeover. Wat dat is, vertel ik je zo na de Freestylers. Freestylers.

0: Berendsen. Misschien is het tijd in de Freetiders met een stukje workout op je maandag. Push up. Nou, misschien wordt het niet sportiever vandaag dan dat de koffie loopt op kantoor.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Ja, het is toch maandag vandaag. En dan is het energielevel toch wat lager dan op andere dagen. En daarom vandaag ook een nieuwe takeover op de radio. Misschien gaat je energie dan net wat hoger zitten, zo met die middagdip. En haal je het einde van de werkdag wel met je favoriete plaat op de radio. Want dat is de takeover. De komende 20 minuten is de radio van jou. En mag jij bepalen wat op Radio BNT te horen zal zijn.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Moet je het me alleen laten weten via radiobnt.nl. Klik op stuur een appje en kom in de WhatsApp-box van Radio BNT. Kun je me laten weten wat je graag zou willen horen. Zo deed Annelies dat al voor haar collega op de heftruck Rutger. Niet riding on a heftruck, maar riding on a train, al daar gevraagd. De Pasadena's op BNT.
1: Dit is de

Volgende aan vanuit de Kuik. Hey BNT, voor mij graag Macht Hoogkamer. Ik spaar geen centen. Bij deze ook gedraaid in de Radio BNT Takeover voor jou, Joep. Hey, ga je lekker? Het is maandagmiddag. Je zit midden in de Takeover. Jij vraagt de platen aan, want jij bepaalt wat nu op Radio BNT te horen gaat zijn. Maartje was daar.

0: Fijn dat ik vroeg me aan Midnight Oil. En Beds Are Burning, beetje rocken op je maandagmiddag in de Takeover. Het was de laatste van vandaag in de Takeover. Morgen weer een nieuwe ronde rond 10 over 3 is dan weer de radio 20 minuten lang van jou. Meer iets in de middag, Jotte hier, Nick Kamen zometeen, Stardy en de nummer 1 hit van dit moment. Wordt kapot gestreamd online, welke het is, hoor je zometeen op Radio BNT. Eens even kijken naar het weer op dit moment. Klaart er langzaam iets meer op richting het einde van de middag, maar het is nog wel bewolkt, ongeveer 23 graden. Morgen overdag is het graag met tijd vrij zonnig, enkele wolkenvelden en dan drukkend warm, 27 à 28 graden dan.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: In een appartement aan de Mauritslaan in Geleen is deze ochtend rond 19:30 brand uitgebroken. De brandweer schaalde op naar een middelbrand om het vuur te bestrijden en had na een half uur het sein brandmeester. Eén persoon is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Vanwege de forse rookontwikkeling is de brandweer nog langere tijd bezig geweest met het ventileren van de woning. Bij het RAPL-pompstation aan de Lange Weg in Hoeve is deze ochtend ruwe aardolie gelekt in het pomphuis. De olie werd opgevangen in een speciale stalen opvangbak, waardoor er geen gevaar voor de omgeving of bodemverontreiniging is ontstaan. De brandweer is ter plaatse gekomen om de druk van de ondergrondse leiding te halen en een afsluiter dicht te zetten. En in Limburg zijn tussen 2020 en 2025 maar liefst 1400 nesten van de Aziatische geelpoothoornaar verwijderd. Dat is de hoogste score van heel Nederland. Samen met Noord-Brabant en Zeeland vormt Limburg het hoofdbolwerk van deze invasieve exoot, die een bedreiging vormt voor onder meer honingbijen. Om de verspreiding verder in te dammen zetten bestrijders in Noord-Limburg innovatieve middelen in, zoals het zenderen van de wespen om hun nesten op te sporen. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

Een van de grootste hits van dit moment van de Duitse DJ Jugel. You're Moving to the Sun. Radio BNT. Nick Cave en ook Each Time You Break My Heart and Stardy Calling Me kwam voorbij op Radio BNT. Volg ons ook op Facebook en Instagram. Al daar zag je vanochtend al dat het vandaag 82 jaar geleden is dat als eerste Nederlandse stad Maastricht werd bevrijd van de Duitse bezetting. Het is alweer 82 jaar geleden vandaag. Een dag eerder werden trouwens, gisteren dus eigenlijk in de historie, Gulpen, IJzeren, Sibbe, Ter Blijt en Wild bevrijd. Kun je dat ook vertellen bij de koffieautomaat. Dit is BNT met Snow Patrol nu. Chasing.

0: I wanna get freaky with you.
1: Oh, even wegglijden van je bureaustoel met Another Level, Freak Me. Dean Lewis hoorde je ook en I Hate That It's True. Dit is Radio PNT. Goedemiddag, Duncan hier met zometeen Roger. De middagshow is onderweg. Na Direct Soldier On ga je er horen en dit is Listen B. Save me.

0: Listen Me, Save Me op Radio BNT. Je maandagmiddag zit er bijna op, want je mag zo meteen onderweg naar huis met Roze Schepers. De middagshow is onderweg. Dat zo meteen na vieren. Ik dacht eerst even rustig aan richting die middagshow. Nog even op adem komen met Direct Soul Drum.
1: Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
9: Fans van voordeel,
8: Aldi.
10: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
11: Nee.
10: Proteïneshakes.
12: Gadver.
10: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
10: Milner.
13: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1+1 gratis.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: Schiphol en KLM noemen het advies van de Raad van State over nieuwe geluidsnormen op Schiphol een belangrijke stap. Het kabinet wil de regels per 1 november invoeren met een grens van 478.000 vluchten. Later is een gefaseerde terugkeer naar 500.000 vluchten mogelijk, mits het aantoonbaar stiller wordt rond de luchthaven. Tegen de Nederlandse chauffeur van de tourbus die afgelopen donderdag in Zwitserland verongelukte, is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Het Zwitserse OM onderzoekt of hij schuldig is aan meervoudige dood door nalatigheid. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. FNV eist voor komend jaar een loonsverhoging van 5,5%... inclusief automatische prijscompensatie plus €80 extra per maand. De bond wijst op stijgende inflatie, hoge bedrijfswinsten en een krappe arbeidsmarkt.

0: FNV wil ook werknemers zeggenschap over AI. Schoonmakers staken deze week op Schiphol en stations. Uit onderzoek van de NOS naar 2500 documenten met ruim 28.000 kamervragen blijkt dat een kwart AI-sporen bevat. Het aandeel groeide van 17% naar 26% per half jaar. Kamerleden als Daniel van den Berg en Renate den Hollander bevestigen AI te gebruiken, maar benadrukken zelf verantwoordelijk te blijven voor de inhoud. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt, met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog, met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden, en er waait een matige zuidenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Geldermalsen. 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging als je over de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem rijdt. Want je komt tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoeve in 8 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Roger Schepers.

Laten we de week deze week gewoon eens even chic beginnen. Dat hebben we met elkaar afgesproken. En Chicle Freak opent de middagshow voor deze week uit 1978. 7 over 4, het is 14 september 2026. Die altijd lastige maandag, die eigenlijk nog helemaal niet zo lastig is, vrienden. Welkom bij de middagshow op Radio BNT in heel Limburg en Brabant. En uiteraard online via radiobnt.nl. En niet alleen in Limburg en Brabant, ik zei het al. Vorige week kreeg je een appje uit Rotterdam. Ik rij net weg bij Ahoy. Rotterdam, hoi hoi. En ineens hoor ik daar Radio BNT via DHB wat kraakhelder binnenkomt. Nou ja, hoe vet is dat? Hoe was je weekend, vrienden? Je kunt ons bereiken, je weet het, volg de socials, Instagram, Facebook en radiobnt.nl. En het is maandag, ik zei het al, het begin van de week. En dag die eigenlijk heel benauwd begon, gaatje of 2:23 vandaag. Een klein beetje speldenprikjes aan druppies die naar beneden kwamen. Maar goed, na die hoos van gisteren is dat weer een klein beetje rustig natuurlijk. Maar toch benauwd, ik vond dat vanochtend al. Ik was me aan het kleden en ik dacht, gadverderrie, wat is het klef. En dat zet zich dan toch een klein beetje de hele dag door, hè. We hebben het straks even over de podcast. De podcast, want daar is een nieuwe podcast, vrienden, online. Jazeker wel. En we spelen het lekker lang luisterdilemma vandaag met Odyssey.

0: naar Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123.
1: In het land der blinden is één oog koning. En wie dat is, ik denk dat jij de DJ bent. Dus jij bent ook nog en blind en de koning.

Het is lang een vet duet van deze lekkere foute plaat. Want ja, dat is het. Hoe fout wil je het hebben? In de jaren 90 scoren ze eigenlijk een hele dikke vette top 10 hiermee. Tatjana Simic en Gerard Joling en Can't Take My Eyes Off Of You. De Boys Town Gang tekende voor het origineel natuurlijk uit 1982 was het volgens mij. En ja, met de borst vooruit hebben ze dit liedje ingezongen. Vooral Tatjana trouwens. En het is een grote hit geworden. En leuk om hem even terug te horen. Ik kan je melden over Gerard Joling. Er komt een nieuwe Real Life Soap aan op RTL 4. En hij is komende donderdagavond op datzelfde RTL 4 te zien in Casa di Bo. Eerste aflevering met Bo van Erve Dorens, Gerard Joling en Jutta Leerdam. Of is het Jutta Leerdam? Ik weet niet waar je de klemtoon en hoe je hem ook legt. Maar die twee zijn dus te zien. Gerard en Jutta. Jutta! Dat wordt leuk komende donderdagavond. Casa di Bo op RTL 4. Base Pursuits van Miley Cyrus. Haar nieuwe album heet ook zo. En komt komende vrijdag uit. We draaien er nu als nieuwe single in de middagshow. Vind je het lekker lang luisterdilemma? Spelen we vanmiddag met Odyssey. Niet dat ze zoveel hits gehad hebben. Ik stel er twee tegenover elkaar. A is Use It Up and Wear It Out. B is Going Back to My Roots. Welke zou je graag willen horen in de volle lange uitvoering? Use It Up and Wear It Out, dat is A. En B, Going Back to My Roots. Wil je Use It Up and Wear It Out, dan heb je A naar radiobnt.nl. Wil je Going Back to My Roots, dan heb je B naar radiobnt.nl. En dan gaan we straks even luisteren wie er voorbij gaat komen na 4:30. Wie er gisteren voorbij kwam, dat is ook leuk. Max Verstappen, die werd tweede. Het was niet zo'n spannende race, maar wel tweede geworden. Dus dat is dan weer mooi. En wanneer gaat het een keer regenen in Nederland? Die vraag heb ik laatste keer in de app gezien. Nou ja, dat was gisteren. Het begon gistermorgen en het hield gewoon helemaal niet meer op. Hè? Ja, dat is ook wel weer een beetje Nederland. Als het eenmaal begint, dan stopt het niet meer. Hè? Ergens is dat... De ene dag is het 20 graden, de dag erna 35. En dat kan gewoon. Hè? Dus verder niet gek, dat is gewoon heel normaal. Dat is Nederland. Ja, jongens, we helpen met elkaar natuurlijk... Langzamerhand een klein beetje het klimaat naar de kloten. Zo is het natuurlijk ook. Alleen kunnen wij in dat kleine Nederland dat hier allemaal regelen. Volgens mij kan dat ook niet helemaal. Maar oké, prima. Laag aan. Het is de dag voor Prinsjesdag. En de miljoenennota al ruimschoots uitgelekt vorige week. En dat is eigenlijk elk jaar het geval dat die uitlekt. En volgens mij laten ze hem ook bewust uitlekken. Maar door wie lekt dat nou eigenlijk uit? Heel benieuwd wat het morgen gaat worden. Nou ja, zo benieuwd hoeven we niet te zijn. Want stiekempjes weten we alles eigenlijk al. En prins Willem-Alexander, vroeger tegenwoordig de koning, weet ook nu al eigenlijk hoe de troonrede eruit gaat zien.

0: Ja, langzamerhand doet de griep toch weer een klein beetje zijn intrede. Je hoort heel veel mensen om je heen weer hoesten, niesten en zo. Dus zou het er toch mee te maken hebben? Gaat de epidemie weer losbarsten? Is het zover, de griepepidemie? Ik heb geen idee, maar ik voel het een beetje zo, alsof dat het geval is. Nou ja, ik hoop dat het allemaal een klein beetje meevalt. Mocht je er toch last van hebben, in Godes naam, vrienden, genezes. Genesis, Jesus, He Knows Me op Radio BNT, Sacrifice, The Weeknd daarvoor. 4:55, je mag nog heel even appje sturen naar radiobnt.nl. Welke plaat van Odyssey wil je horen? In de lange uitvoering wordt dat A, Use It Up and Wear It Out, of B, Going Back to My Roots. Als je Use It Up and Wear It Out wil horen, dan app A naar radiobnt.nl. Wil je Going Back to My Roots, app dan B naar radiobnt.nl. En zo dadelijk is die plaat daadwerkelijk in zijn volle lengte op deze maandag 14/9/2026 op de radio. Bij de AWB in Den Haag zit Robert Vries om je bij te praten over de actuele verkeerssituatie. Het is rustig volgens mij op de weg. Het is maandag, begin van de week, dus alles komt goed. Je hoort ook nog de headlines van het nieuws. Die krijg je van Duncan Frush nadat we dit even gaan doen. Het is 2-23 graden vandaag. De dag begon benauwd en nu, as we speak, laat de zon zich dan een beetje zien. Terwijl het een druilerige, bewolkte maandag is geweest. Vanavond ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag, overdag. En vannacht daalt de temperatuur wel aardig naar beneden, naar een graad of 9 à 10. Morgen wordt het een paar graden warmer. Sterker nog, het gaat 28 graden worden in het zuiden van het land. En de zon zal zich ook laten zien. Houd wel rekening met een hoge luchtvochtigheid. Het wordt benauwd, vrienden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: In een appartement aan de Mauritslaan in Geleen is deze ochtend rond 7:30 brand uitgebroken. De brandweer schaalde op naar een middelbrand om het vuur te bestrijden en had na een half uur het sein brandmeester. Een persoon is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Vanwege de forse rookontwikkeling is de brandweer nog langere tijd bezig geweest met het ventileren van de woning. Bij het RAPL pompstation aan de Lange Weg in Hoeve is deze ochtend ruwe aardolie gelekt in het pomphuis. De olie werd opgevangen in een speciale stalen opvangbak, waardoor er geen gevaar voor de omgeving of bodemverontreiniging is ontstaan. De brandweer is ter plaatse gekomen om de druk van de ondergrondse leiding te halen en een afsluiter dicht te zetten. En in Limburg zijn tussen 2020 en 2025 maar liefst 1400 nesten van de Aziatische geelpoothoornaar verwijderd. Dat is de hoogste score van heel Nederland. Samen met Noord-Brabant en Zeeland vormt Limburg het hoofdbolwerk van deze invasieve exoot, die een bedreiging vormt voor onder meer honingbijen. Om de verspreiding verder in te dammen zetten bestrijders in Noord-Limburg innovatieve middelen in, zoals het zenderen van de wespen om hun nesten op te sporen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Geldermalsen. 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging als je over de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem rijdt. Want je komt tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoeve in 8 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Radio BNT, waar muziek je raakt.
6: Roger Schepers.
7: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: Odyssey. En jullie kozen voor Going Back to My Roots.

0: En dat was Odyssey, Going Back to My Roots. En ook Odyssey klinkt
1: altijd lekker van vinyl.
0: We draaien de 12-inch uitvoering en jullie wilden B horen. Heel veel beetjes via radiobnt.nl. Dus dank voor het appen. En deze dus gedraaid. Voor een lijst met lange liedjes. Een lange lijst met lange liedjes verwijs ik je naar Spotify. En dat kan ik eigenlijk heel makkelijk doen. Want er is een Maximaal Genieten playlist op Spotify. Die vind je via radiobnt.nl/maximaalgenieten. Wellicht kan je dat inspireren om je liedjes aan te vragen in Maximaal Genieten. Lekker lang luisteren natuurlijk. Hè. Dus wees creatief. En ga maar eens even op die site kijken. Volg hem, want hij staat op openbaar. radiobnt.nl/maximaalgenieten. Dankjewel voor het appen naar BNT. En we zijn u zeer erkentelijk. Ja, eens even kijken wat er allemaal op deze 14 september aan de hand is. Het is de sterfdag van Patrick Swayze. Ja, die van She's Like the Wind, uit Dirty Dancing, weet je wel. De geboortedag van Amy Winehouse. Ze zou 43 geworden zijn, waren het niet dat ze overleed 16 jaar geleden. En het is vandaag ook Nationale Orgeldag. Ahahaha. En daar heb ik je even voor nodig. Denk eens even na over een leuk liedje wat met orgel te maken heeft. Waar orgel in zit. En wat jij graag zou willen horen op Radio BNT. Stuur hem door naar radiobnt.nl. Dan is hij straks op de radio. Nationale Orgeldag. Dus wees creatief.

I'm Falling in Love zijn met David Grant. Dat was een oud liedje van de Deep Red Spinners natuurlijk. En solo kon het ook goed. Around and Around, Step Right Up, Breaking Away. En dit is eigenlijk lekker. Volgens mij is dit haar eerste solo singeltje geweest in de jaren 80. Jackie Graham. En Set Me Free. 9:05 op Radio BNT. Hero, Raffer, Jack en David Guetta daarvoor. Daar weer voor Adela en Ain't in L.A. Sorry, ik moet het wel even goed zeggen. L.A. staat nog steeds natuurlijk voor The Law. Waarvan alles in kan. Maar natuurlijk, als je er puntjes tussen zet, dan is het ineens Los Angeles. Los Angeles, vrienden. Maandagmiddag, het is de middagshow op Radio BNT van 14 september. En het is Nationale Orgeldag. Orgel Joke belde al of ze op mocht treden. Ja, lieve schat, dat mag. Alleen, dan moet je even hier naar de studio komen. Ik weet niet of we ruimte hebben om jou daar met je hele orgel... Maar goed, de Nationale Orgeldag. Dus ik ben op zoek naar een leuke plaat waar orgel in zit. Een leuke orgelplaat, als je er een kent. Dan stuur maar even door. RadioBNT.nl gaan we hem straks even voor je draaien... in het kader van Nationale Orgeldag. Ik weet niet wat jij het weekend gedaan hebt. Wij hebben gisteren, tijdens die lekkere regenval... hebben wij Basta gebinged. Ja, en toch... Het is een serie over het leven van Marco Borsato. Marco Borsato, hoor mij nou weer even. Het is een serie over het leven van Marco van Basten. En ja, ik dacht eigenlijk toen ik hoorde, toen bekendgemaakt werd dat die serie kwam, dacht ik, ja, mensen gaan Marco spelen. Pff, weet ik niet of dat zo leuk is. En mijn lief heeft me eigenlijk toch een beetje besmet. Ik ben begonnen kijken met de eerste aflevering en dan zit je er eigenlijk in en wil je de rest ook zien. Die man heeft eigenlijk best een heftig leven gehad. Althans, zijn enkel dat, was eigenlijk ook zijn grootste struikelblok. Oeh, is ook weer geen goede woordkeus, sorry. Maar dat is wel wat hem heel veel parten gespeeld heeft. Maar wel een mooi verhaal ook. Mooie serie. Check hem als je de kans krijgt. Basta. Het leven van Marco van Basten in de serie op... Moet ik niet liegen? Volgens mij Videoland staat hij. Dus ja, moet je maar even checken. 7 afleveringen. En het is absoluut de moeite waard om te kijken. Dus dat is leuk. We draaien Jackie Graham uit de jaren 80. Het meest ethisch verantwoorde radioprogramma van de Nederlandse radio... is er vanavond om 7 uur. Het Radio BNT Ethisch Café gepresenteerd door niemand minder dan... Raoul Morrow. En die gaat je over de ethisch helemaal bijpraten vanavond om 7 uur hier op Radio BNT. Dus dat is leuk. 2 uur lang alleen maar ethisch op de zender. Hoe lekker is dat? Dus het maandagmiddag feuilleton bestaan uit 2 episoden. De middagshow op Radio BNT. Episode 1 is bijna klaar naar 74, 75. De Cornels.

0: Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: Bij een vliegtuigongeluk net over de Duitse grens bij Roermond zijn 3 mensen omgekomen. Het vliegtuigje vertrok vanmorgen vanuit de vliegschool Hilversum. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Ooggetuigen zagen dat het toestel ongebruikelijk laag vloog, waarna het met hoge snelheid neerstort in een veld, meldt de Rheinische Post. Details over de bemanning zijn nog niet bekend. Een 19-jarige man uit Delft is aangehouden op verdenking van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een vrouw in Den Hoorn van haar fiets geslagen en aangerand. De politie hield hem aan tijdens surveillance, omdat hij aan het signalement voldeed. Onderzocht wordt of hij ook betrokken is bij 4 eerdere incidenten in de Delftse Hout. Schiphol en KLM noemen het advies van de Raad van State over nieuwe geluidsnormen op Schiphol een belangrijke stap. Het kabinet wil de regels per 1 november invoeren met een grens van 478.000 vluchten. Later is een gefaseerde terugkeer naar 500.000 vluchten mogelijk, mits het aantoonbaar stiller wordt rond de luchthaven. En de Onderzoeksraad voor Veiligheid doet geen nader onderzoek naar de trambotsing op de Erasmusbrug bij Rotterdam op 22 juli. Daarbij reed een tram tegen een andere stilstaande tram. Bij het ongeluk raakten 15 mensen gewond, van wie 1 ernstig. De OVV vertrouwt op het onderzoek dat de RET zelf uitvoert. Het weer tot slot. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal nog een beetje motregen vallen. Elders is het droog, maar grotendeels bewolkt. Het wordt 19 graden. Bij een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Vannacht is het droog met wolkenvelden en opklaringen. In de kustprovincies waait een matige zuidoostenwind. En de temperaturen variëren tussen de 15 en 18 graden. Morgen, Prinsjesdag, zijn in het zuiden, midden- en oostenperiode met zon. Daar wordt het regionaal zomers warm. Met middagtemperaturen tussen 24 en 27 graden. Aan de kust is het bewolkt. En kan er later in de middag een buitje vallen. Bij 21 tot 24 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat 90 kilometer file in het zuiden van het land. 10 minuten vertraging op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. 10 minuten op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Daar rijdt het langzaam over 5 kilometer tussen Noorderloos en Werkendam. Klein kwartiertje vertraging op de A50. Als je vanuit Eindhoven naar Os rijdt, kom je in de file bij Uden-Zuid. Een half uur tijdsverlies op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Komt door een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook bij Bavel. 9 kilometer file daar. Kwartiertje vertraging op de N276. Vanuit Maasbracht naar Brunsum bij Sittard. 3 kilometer langzaam rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Roger Schepers.

0: Ja, deze hit was een fluitje van een cent in de jaren 90 voor Per Gessle en Marie Frederiksson, denk ik. Rockset en Joyride open de deel 2 van de middagshow. Goedemiddag. 14 september 2026. Je radio vraagt om meer. Deel 2 van de middagshow op deze maandag. Begin van een nieuwe werkweek, vrienden. Een week waar we heel veel zin in hebben en ook heel veel in gebeurt. Zoals morgen Prinsjesdag. En dan wordt de troonrede door de koning Willem-Alexander afgelegd. En eigenlijk weten we dat nu al, hè, want hij gaat het koffertje morgen krijgen. Maar ja, alles wat daarin zit is eigenlijk al uitgelekt. Dus eigenlijk kunnen we die Prinsjesdag dit jaar ook gewoon weer overslaan, nietwaar? Het is Radio BNT in Limburg en Brabant via DAB+. En online via radiobnt.nl. Als je ons wilt bereiken, kan dat via radiobnt.nl. Of volg onze socials, Facebook, Instagram. Vrienden, het is vandaag Nationale Orgeldag. Ik ben op zoek naar een orgelplaat. Een plaat waar een orgel in zit. Als je een goed idee hebt, kom maar door. Radiobnt.nl. Gaan we hem straks draaien op de radio om Nationale Orgeldag een klein beetje te vieren. We hebben het over de podcast, de podcast. En dit is het voorprogramma van het ethisch programma op Radio BNT, het Radio BNT Ethisch Café. Vanavond om 7 uur met Raoul Moreau. 2 uur lang alleen maar ethisch op de radio, dus ach, dat is lekker toch. We houden ervan, vrienden, we houden ervan. Ethisch is zo'n sterk decennium. Ik zal je dadelijk even een voorbeeldje laten horen van een man die 2 verschillende kleuren ogen had. En zijn achternaam en zijn voornaam waren niet zijn echte naam. Nou, meer ga ik daar niet over vertellen, dus blijf hier.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: En Alex Warren.

Radio BNT. Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043 200 3123. Radio.

En dat was hem inderdaad helemaal. Oh, vrienden, wat een elegant liedje is dat toch. Say You Won't Let Go, James Arthur op Radio BNT. En even kijken, daarvoor China Girl van David Bowie. Was dat Ties goed? Wel, hè? Dat kan zo wel, hè? Toch? Twee verschillende ogen. Ja, dat klopt. Zijn voor- en achternaam zijn niet zijn echte naam. Nee, nou, dat klopt. Is ook niet Ziggy Stardust. Ja, was hij ook natuurlijk. Maar ja, hij was ook David Bowie. En die draaiden we dan. Hè. En Favorite Dream, Alex Warren. Dat is de liedjes, dat waren de liedjes die je hoorde achter elkaar op de radio. Onderweg naar huis, misschien naar een lange dag werken. Dan hoop ik dat je een lekkere, fijne, vrije maandag krijgt. Dat gun ik je namelijk. Als dat niet zo is, als je middagdienst hebt nu, dan wens ik je veel succes. Moet je nog de avonddienst in vanavond? Dan alvast heel veel succes en plezier gewenst. Want je moet vooral wel plezier hebben in je werk. Zo is het wel, hè. Nationale Orgeldag. Op zoek naar liedjes die te maken hebben met orgels. Waar orgels in zitten. Ik kom er zo dadelijk even op terug met een roundup. Als je nou denkt van nou, ik heb wel een liedje waar een orgel in zit. Ik weet nog wel iets leuks wat ik graag op de radio zou willen horen qua orgelplaat. Kom maar door radiobnt.nl. Dan is die zo dadelijk op de radio. Ja, Nationale Orgeldag, dus dat moeten we dan doen, hè. Morgen Prinsjesdag, dat betekent allerlei plichtplegingen. En daar kunnen we morgen misschien ook wel over nadenken om dat muzikaal een beetje in te kleden op de radio, hè, Prinsjesdag. Ja, precies. Je hoort het mij al zeggen. Prinsjesdag. Prinsjesdag morgen natuurlijk. De derde dinsdag in september. En dat is morgen, de 15e. Vrienden, een liedje uit de jaren 80. Hallo Raoul. Wat je niet zo vaak hoort. Hij deed het alleen, Goody Two Shoes. Maar hij deed het ook met The Ants. Prince Charming was er bijvoorbeeld een. Puss in Boots was er eentje. En misschien was zijn bekendste deze wel. En wel eentje uit de jaren 80. En eigenlijk is dat nog een dikke vette hit geworden uiteindelijk ook. Moeten we misschien maar een keer draaien op de radio. Adam and The Ants.

0: dat heette Waiting on a Friend. Dat album overigens heette Tattoo You. En daar stond dit dan weer op. Start Me Up van de Rolling Stones op Radio BNT. Het is 2 minuten voor 5:30. En hiervoor Stand and Deliver van Adam and the Ants. En dat deden ze dan weer even samen. Erg leuk. Het is de BNT-middagshow en Nationale Orgeldag. Dus kom maar door met je favoriete orgelliedjes. Liedjes waar een orgel in zit. Kleine round-up. Dan even Sven Hammond wordt aangevraagd. De Limburgse band Orgelvreten. Ja, die is er ook natuurlijk, de band Orgelvreten. De Wolf, ook uit Limburg. Er zit ook een Hammondorgel in natuurlijk. Dus ja, het is Nationale Orgeldag. Dus kom maar door als je leuke ideeën hebt. Radio BNT.nl. Even kijken, zo dadelijk gaat Robert Vries hierbij praten. Zit bij de ANWB in Den Haag om je te laten weten wat de actuele informatie rondom het verkeer is. En dat krijg je allemaal naar de headlines die je weer van Duncan Frus krijgt. Eerst kijken wij even naar het weer. Het is een dag die benauwd begon, ook er bewolkt uitzag. Hier en daar een spatje regen is gevallen en de zon zich ook heeft laten zien. Vanavond daalt uiteraard de temperatuur. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag, alleen nog een paar graden warmer. Let op de hoge luchtvochtigheid. Het wordt benauwd en 27 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: In een appartement aan de Mauritslaan in Geleen is deze ochtend rond 7:30 brand uitgebroken. De brandweer schaalde op naar een middelbrand om het vuur te bestrijden en had na een half uur het sein brandmeester. 1 persoon is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Vanwege de forse rookontwikkeling is de brandweer nog langere tijd bezig geweest met het ventileren van de woning. Bij het RAPL-pompstation aan de Langeweg in Hoeve is deze ochtend ruwe aardolie gelekt in het pomphuis. De olie werd opgevangen in een speciale stalen opvangbak, waardoor er geen gevaar voor de omgeving of bodemverontreiniging is ontstaan. De brandweer is ter plaatse gekomen om de druk van de ondergrondse leiding te halen en een afsluiter dicht te zetten. En in Limburg zijn tussen 2020 en 2025 maar liefst 1400 nesten van de Aziatische geelpoothoornaar verwijderd. Dat is de hoogste score van heel Nederland. Samen met Noord-Brabant en Zeeland vormt Limburg het hoofdbolwerk van deze invasieve exoot, die een bedreiging vormt voor onder meer honingbijen. Om de verspreiding verder in te dammen zetten bestrijders in Noord-Limburg innovatieve middelen in, zoals het zenderen van de wespen om hun nesten op te sporen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 90 kilometer file in het zuiden van het land. 10 minuten vertraging op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. 10 minuten op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Daar rijdt het langzaam over 5 kilometer tussen Noorderloos en Werkendam. Klein kwartiertje vertraging op de A50. Als je vanuit Eindhoven naar Os rijdt, kom je in de file bij Uden-Zuid. Een half uur tijdsverlies op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Komt door een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook bij Bavel. 9 kilometer file daar. Kwartiertje vertraging op de N276. Vanuit Maasbracht naar Brunsum bij Sittard. 3 kilometer langzaam rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: vrienden. Dat is toch eigenlijk wel een heel lekker liedje, dit. Great Expectation van Shanna Spyro. En dat is inderdaad een grote hit op dit moment. En Words was dat een tijdje geleden. Alesso en Zara Larsson. 6:30. Hoor je het op de achtergrond? Leuk, een beetje die orgelmuziek. Nou, dat is Orgelvreten. Uit Limburg komen ze. En ik heb ze ooit mogen interviewen toen ze optraden in Heerlen. Thijs Rademaker zit daarin. Ik sprak Thijs bij Pinkpop. Hij zegt, ja, er komt een nieuwe album aan. Oh, ik ben heel benieuwd. Nou, dus dat zit er aan te komen. Het is een leuk muziekje wat ik even kan gebruiken om een round-up te doen. Want er komt weer van alles binnen. Green Onions van Booker T en de MG's komt natuurlijk binnen. Ja, dat is logisch. Een liedje van Deep Purple komt binnen. Ride a Shade of Pale van Procol Harum. Daar zit een orgel in. Ken je nog liedjes waar een orgel in zit? Dan moet je me dat even laten weten. Want het is Nationale Orgeldag vandaag. Dan gaan we straks even een liedje draaien wat te maken heeft met orgel. Radio BNT. .nl is wat je kunt gebruiken.
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers en in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast.
0: De podcast check je via de podcast app op je telefoon of via je favoriete podcast platform Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Daar staan er een aantal online waar je naar zou kunnen luisteren. Lotte Walda, we spraken haar vorige week. Nou, als je denkt, wie is ook alweer Lotte Walda? Check even de podcast met Lotte Walda. En je hebt een heel verhaal en je weet precies dan wie het is. Komt een nieuwe album van eraan, er is een nieuwe single. Nou goed, dat kun je allemaal daar lezen. Erik de Zwart natuurlijk, Mr. Top 40. En ondernemer is hij. Vroeger bekend van Radio Veronica. Countdown heeft hij gedaan. En ik heb een echt leuk gesprek met hem gehad. En natuurlijk ook Birgit Lewis. Is onlangs getrouwd. En ik heb een podcast met haar gemaakt eerder dit jaar. Dus als je denkt, Birgit Lewis is een van die sisters. Naast Treintje Oosterhuis, Cecilia Romley en Shermer Rez. Dat is inderdaad Birgit Lewis. Maar wat is er eigenlijk met Birgit? Wie is dat? Waar komt ze vandaan? Waar liggen haar roots? Nou, check de podcast met Birgit Lewis. Erg leuk gesprek ook met haar gehad. En ze is in het huwelijksbootje getreden. Dus hoe fijn is dat? Ja, dat en meer. Ik zou het leuk vinden als je die podcast volgt. Krijg je ook een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En deel hem met je socials. Vinden we leuk, maken we er een sneeuwbaleffect van. De meest recente podcast is afgelopen zaterdag online gekomen, overigens. En dat is die van Errol Us.

Lekker Record. En dan draaien we lekker in het rond. Bleeding Love, Leona Lewis. Zo dadelijk hoor je de orgelplaat door jullie gekozen. Binnengekomen via radiobnt.nl. Na de debuutsingle van de Fine Young Cannibals en Roland Gift, Johnny Come Home.

En dat was Johnny Come Home van de Fine Young Cannibals. Vrienden, het is 10 minuten voor 6, de BNT Middagshow. Langzamerhand komt het zo'n beetje ten einde, weet je wel. Vanavond is er nog het Ethisch Café met Raoul Moreau. Tussen 7 en 9 alleen maar ethisch op de radio. 2 uur lang met een stamgast aan tafel die jij kunt raden aan de hand van hints. Verder wordt er teruggeblikt naar een Nederlandse top 40 uit lang vervlogen jaren. Ergens in de decennium van de ethisch natuurlijk. En Raoul gaat je dat voorschotelen allemaal tussen 7 en 9. Dus dat wordt leuk. Hoor je dat op de achtergrond, dat orgel? Nee, we hebben niks gekozen. Een pijporgel. Het zijn net doorgaans Hammond-orgels die binnenkomen. Sven Hammond komt natuurlijk binnen met een aantal liedjes. Dat zei ik al. Deep Purple komt binnen met een liedje waar orgels in zitten. The Wolf. Allemaal via radiobnt.nl. A Ride a Shade of Pale van Procol Harum. Die hebben we onlangs al een keer gedraaid. Toen de sterfdag van Peter R. de Vries er was. En deze heb ik al genoemd in de roundup. En toch vind ik het leuk om hem te draaien. 2 minuten, sterke tekst. Luister naar Green Onions van Booker T. en de MGs. We'll be right back.

Hij kwam een paar keer binnen en dan vieren we bij deze maar even Nationale Orgeldag op deze manier. Booker T and the MGs en Green Onions. Leuk, dankjewel voor de aanvraag. Ik kwam een paar keer binnen, dus ja, dan pakken we deze gewoon even. Sterke tekst ook, is echt nagedacht.

0: BNT.
1: BNT.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Deze week in de bonus... AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aan.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi, fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Do you suck? Or do you chew your freshness?

0: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
1: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
0: Maar die prachtige kleding dan?
1: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 2 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
5: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: Deze week verschijnen 33 verdachten van het recente geweld in Overasselt voor de raadkamer van de rechtbank in Arnhem. De zaken zijn verdeeld over 3 dagen, 15, 16 en 17 september. De rechters beslissen over het voortduren van de voorlopige hechtenis. Volgens de ANP wordt de uitspraak telkens de volgende ochtend bekendgemaakt. Rusland heeft een droneaanval uitgevoerd op een Oekraïense trein richting Warschau, waarbij geen gewonden vielen. Europese leiders reageerden verontwaardigd. NAVO-baas Rutte noemde het wanhopig, terwijl de NAVO worstelt met een passend antwoord op de toenemende hybride Russische aanvallen. Bij een vliegtuigongeluk, net over de Duitse grens bij Roermond, zijn 3 mensen omgekomen. Het vliegtuigje vertrok vanmorgen vanuit de vliegschool Hilversum. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Ooggetuigen zagen dat het toestel ongebruikelijk laag vloog, waarna het met hoge snelheid neerstortte in een veld. Details over de bemanning zijn nog niet bekend. Een 19-jarige man uit Delft is aangehouden op verdenking van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een vrouw in Den Hoorn van haar fiets geslagen en aangerand. De politie hield hem aan tijdens een surveillance omdat hij aan het signalement voldeed. Onderzocht wordt ook of hij betrokken is bij 4 eerdere incidenten in de Delftse Hout. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
5: De avond van Radio BNT.

0: het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: In een appartement aan de Mauritslaan in Geleen is deze ochtend rond 7:30 brand uitgebroken. De brandweer schaalde op naar een middelbrand om het vuur te bestrijden en had na een half uur het sein brandmeester. Een persoon is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Vanwege de forse rookontwikkeling is de brandweer nog langere tijd bezig geweest met het ventileren van de woning. Bij het RAPL-pompstation aan de Langeweg in Hoeve is deze ochtend ruwe aardolie gelekt in het pomphuis. De olie werd opgevangen in een speciale stalen opvangbak, waardoor er geen gevaar voor de omgeving of bodemverontreiniging is ontstaan. De brandweer is ter plaatse gekomen om de druk van de ondergrondse leiding te halen en een afsluiter dicht te zetten. En in Limburg zijn tussen 2020 en 2025 maar liefst 1400 nesten van de Aziatische geelpoothoornaar verwijderd. Dat is de hoogste score van heel Nederland. Samen met Noord-Brabant en Zeeland vormt Limburg het hoofdbolwerk van deze invasieve exoot, die een bedreiging vormt voor onder meer honingbijen. Om de verspreiding verder in te dammen zetten bestrijders in Noord-Limburg innovatieve middelen in, zoals het zenderen van de wespen om hun nesten op te sporen. En tot zover het

0: fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
1: Fans van Voordeel,
0: Aldi.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren, omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.

Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com.

0: lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert in een jaarlijks klimaatrapport dat de uitstoot van broeikasgassen niet langer daalt en Nederland zijn klimaatdoelen voor 2030 en 2040 vrijwel zeker niet haalt. Politieke wisselvalligheid, een overvol stroomnet en vertraagde infrastructuurprojecten worden als voornaamste oorzaken aangewezen. Positief is wel dat de vervoerssector juist betere vooruitzichten heeft. Donald Trump heeft via Truth Social bekendgemaakt dat zowel Oekraïne als Rusland aan hem hebben beloofd elkaars energiedoelen niet meer aan te vallen. Trump stelt dat dergelijke aanvallen de dieselprijzen wereldwijd opdrijven. De belofte is gedaan aan de Amerikaanse president door beide oorlogvoerende partijen. Deze week verschijnen 33 verdachten van het recente geweld in Overasselt voor de raadkamer van de rechtbank in Arnhem. De zaken zijn verdeeld over 3 dagen, 15, 16 en 17 september. De rechters beslissen over het voortduren van de voorlopige hechtenis. Volgens ANP wordt de uitspraak telkens de volgende ochtend bekendgemaakt. Rusland heeft een droneaanval uitgevoerd op een Oekraïense trein richting Warschau, waarbij geen gewonden vielen. Europese leiders reageerden verontwaardigd. NAVO-baas Rutte noemde het wanhopig, terwijl de NAVO worstelt met een passend antwoord op de toenemende hybride Russische aanvallen. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Raoul Moreau.

1972 en is van Randy Newman. Maar het werd door meerdere artiesten uitgebracht. Etta James die deed dat bijvoorbeeld ook ooit. Maar de versie die je hoorde van Joe Cocker, dat is toch wel de meest bekende uitvoering van You Can Leave Your Hat On. Natuurlijk dankzij de bekende striptease-scène van Kim Basinger in de film 9½ Weeks. Die heb jij natuurlijk ook destijds bekeken, hè? Op VHS, Betamax of Video 2000. Begin je

Ja, het verhaal van Rick Astley is bekend, hè? In eerste instantie begon hij als hulpje in de studio van Stock Aitken en Waterman, het beroemde producers trio uit de 80's. Rick die mocht koffie en thee zetten, tapes verwisselen, schoonmaken en meer van dat soort zaken. En opeens was daar de dag dat hij zelf met een koptelefoon op voor de microfoon mocht gaan staan in diezelfde studio. En dat heeft zowel Rick Astley als Stock Aitken en Waterman geen windeieren gelegd, want de goede man scoorde heel wat hits. Dat begon natuurlijk met Never Gonna Give You Up, maar je hoorde nu de opvolger Whenever You Need Somebody. Zometeen gaan we weer even op een rijtje zetten wat er deze week in de 80's zoal in het nieuws was. En straks zo rond 7:30 ook weer een favoriete top 3. In het tweede uur hebben we weer een stamtafelgast. Ik ga je daarvoor 3 hints geven.

0: wordt het woord fresh gebruikt om een vrouw te omschrijven. Ja, dat was eigenlijk een soort van primeurtje, dat deden ze eerder niet. Dat gebeurde pas nadat dit nummer van Kool en The Gang verscheen.
1: Wat gebeurde er deze week in de jaren 80?
0: Wat gebeurde er deze week in de jaren 80? Ja, en dan is het aan mij om antwoord op die vraag te geven, hè? Irak zegt op 17 september 1980 het grensakkoord uit 1975 met Iran op. Een paar dagen later is het begin van de oorlog tussen Irak en Iran een feit. Meer dan een kwart miljoen mensen demonstreren op 19 september 1981 in Washington tegen de economische en sociale politiek van president Reagan. En in 1982 staat Golden Earring deze week op nummer 1 in de top 40 met Twilight Zone. Komt er zo aan voor je. De bende van Nijvel overvalt op 17 september 1983 de winkel Kolruit in Nijvel. Daarbij vallen 3 doden, waaronder een politieagent. En op 15 september 1984 wordt Prins Harry, de jongste zoon van Britse kroonprins Charles en prinses Diana, geboren. Mexico-stad wordt op 19 september 1985 opgeschrikt door een zware aardbeving. 9000 mensen komen om, 30.000 mensen raken gewond en 95.000 mensen verliezen hun huis. In 1986 is deze week The Way It Is van Bruce Hornsby and The Range de best verkochte single in Nederland. En op 18 september 1987 bereiken de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie een historisch akkoord dat voorziet in de vernietiging van alle atoomraketten voor de korte en middellange afstand. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat besloten wordt tot wederzijdse vernietiging van kernwapens. Bokser Regilio Tuur, ken je hem nog? Hij zorgt op 18 september 1988 in zijn eerste wedstrijd van de Olympische Spelen in Seoul meteen voor een klapstuk, letterlijk. Hij slaat wereldkampioen Kelsey Banks KO en gaat door naar de tweede ronde. Tot slot 1989, op 17 september van dat jaar, trekt orkaan Hugo een verwoestend spoor over de eilanden in het Caribisch gebied.

twee weken geleden bij de Beatstad-editie van Live on the Beach in Scheveningen. En daar stond onder andere Sommieux op het podium. En tijdens hun optreden werden opeens Rinus Gerritsen en César Zuiderwijk erbij gehaald. En ze speelden daar samen Twilight Zone. Dat was fantastisch en dat was nog eens een surprise act. Twilight Zone stond deze week in 1982 op nummer 1 in Nederland, zoals ik je daarnet al vertelde. Onderweg nu naar de favoriete top 3, maar eerst deze. Prachtig nummer, Toto en Mushanga.

0: deze hoor je niet meer zo vaak, hè? Het was in 1988 de derde single van het album The Seventh One van Toto. Het werd dan wel niet zo'n grote hit als bijvoorbeeld Africa of Pamela of Stop Loving You, maar onder de echte Toto-fans is het toch altijd wel een absolute cultfavoriet geweest. Je hoorde het verhaal over een journalist die in Zuid-Afrika een meisje ontmoet en zich over haar ontfermt. En je snapt het al, dat meisje luistert naar de naam Mushenga.
1: De favoriete top 3.

0: elke week weer van harte uit om ons die door te geven. Dat deed dit keer Vivian Slegers uit Eindhoven. Zij stuurde ons een berichtje met haar drie favoriete nummers uit de jaren 80. En dat zijn allemaal nummers die haar doen denken aan de tijd dat ze elk weekend stond te swingen in haar favoriete discotheek. Zo schrijft ze. Nou, wat gaan we dan horen? Zo dadelijk Dan Harmon met Relight My Fire. Ja, dat is nogal een nummer om op te swingen, hè? Geldt eigenlijk ook wel voor Michael Jackson en Billie Jean. Die komt er ook zo aan voor je. Maar als eerste in de top 3 van Vivian, Rufus en Chaka Khan met Ain't Nobody.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.

het album Thriller van Michael Jackson. Echt stuk voor stuk keigave nummers, liet ze ons weten. En dat is ook zo. En Billie Jean, dat is voor haar de uitschieter. Dat was toch wel haar favoriet. En je hoorde ook Ain't Nobody van Rufus en Chaka Khan uit

berichtje. Ga even naar radiobnt.nl. Daar zie je een WhatsApp-knopje. Als je dat indrukt, dan kun je ons een bericht sturen. En dan zie ik dat zo dadelijk wel verschijnen hier in de studio. Je mag ook naar de BNT 80's Café Facebookpagina gaan. Ook daar zijn er wel...

0: dacht ik door.
1: Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT. De favoriete top 3.
0: Arlene, die hadden we al gehad, hè? De favoriete top 3. Nee, die moeten we niet hebben, de favoriete top 3. Die hebben we al gehad. We kunnen die van volgende week nog niet draaien, want die heb ik nog niet binnen. Dit was de bedoeling.
1: Ethisch Café. Ethisch Café. Met Raoul Moreau.
2: Radio BNT. Let's do it.

0: Toon Lock. En Wild Thing. Hij nam dit nummer op in een geïmproviseerde studio. Een krappe, niet geventileerde kledingkast in het appartement van zijn producer Matt Dyke. Echt waar. Omdat het in die kast natuurlijk verschrikkelijk heet was, riep hij vlak voor de opname Let's Do It. En die hoorde je aan het begin van het nummer. Het was niet gepland om op plaat te zetten. Het was een spontane kreet waarmee hij aangaf om snel te willen beginnen. Omdat hij dan ook weer snel uit die hete kast kon.
1: En Raoul, die zitten vandaag aan de stamtafel in het Ethisch Café.
0: Ja, ik moet jou drie hints gaan geven, hè. Voor 8:15 zo ongeveer. Want dan is het tijd voor onze stamtafelgast. Nou, hint nummertje 1. We zoeken een zanger die zijn carrière begon in een schoolbandje genaamd Earthrise. Daarna speelde hij onder andere in Phoenix Jasmine en Newcastle Big Band. Dat was de eerste hint over onze stamtafelgast. Zoals gezegd...

Het covernummer van U2. Er waren diverse artiesten van over de hele wereld die een eigen versie maakten van I Still Haven't Found What I'm Looking For. Je kent misschien de versie uit 1990 van The Chimes nog wel. Maar ook Seal, Steve Winwood, Venice en Cher coverden het nummer ooit. Van het album The Joshua Tree, nu de versie van U2. Straks in deel 2 gaan we weer even een top 40 onder de loep nemen. En je weet het, daar moeten we even een jaartal voor gaan bepalen. En daar hebben we dat mooie rad voor. Huppakee! Daar gaan we. Kijken wat daar nu weer voor een jaartal uit gaat rollen. Dun, dun, dun, dun, dun. Dat gaat worden 1983. Straks dus de top 40 van deze week in 1983. Dan hoor je de complete top 3 van toen. En we nemen natuurlijk de belangrijkste verschuivingen met je door. Onderweg naar de nieuwsupdate nu met Whitney Houston en deze prachtige uit 85. Dit is All At Once in het BNT 80's Café. Leuk dat je luistert. Oh.

Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het kabinet neemt pas in het voorjaar een beslissing over nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Van Essen schreef dit in een brief aan de Tweede Kamer. Het Planbureau voor de Leefomgeving toonde vandaag aan dat er nog een grote kloof bestaat tussen de ambities en het beleid om in 2040 een broeikasgasvermindering van 90% te realiseren. Het brede oriëntatiejaar op het MBO wint aan populariteit. In 2019 kozen 279 studenten hiervoor. In 2023 waren dat er 747. Studenten verkennen tijdens dit jaar verschillende opleidingen en bedrijven. Bij Nimeto Utrecht kiest bijna 20% voor het oriëntatieprogramma, dat tegenwoordig een half jaar duurt, waarna studenten zonder vertraging kunnen instromen. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert in een jaarlijks klimaatrapport dat de uitstoot van broeikasgassen niet langer daalt en Nederland zijn klimaatdoelen voor 2030 en 2040 vrijwel zeker niet haalt. Politieke wisselvalligheid, een overvol stroomnet en vertraagde infrastructuurprojecten worden als voornaamste oorzaken aangewezen. Positief is wel dat de vervoerssector juist betere vooruitzichten heeft. Donald Trump heeft via True Social bekendgemaakt dat zowel Oekraïne als Rusland aan hem hebben beloofd elkaars energiedoelen niet meer aan te vallen. Trump stelt dat dergelijke aanvallen de dieselprijzen wereldwijd opdrijven. De belofte is gedaan aan de Amerikaanse president door beide oorlogvoerende partijen. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Raoul Moreau.

Kunt je misschien nog wel herinneren dat de Pet Shop Boys in 1987 het countrynummer Always On My Mind in een modern jasje staken? Dat was zo'n beetje de inspiratie voor Con Can. Daarmee werd het idee geboren voor het nummer dat je hoorde. Een grote hit in 1989. Zij haalden ook een oude country klassieker van stal, namelijk Rose Garden van Lynn Anderson. Het was wel een echte eendagsvlieg hoor, Con Can. Nooit meer iets van gehoord verder. Laat me weten wat jouw favoriete eendagsvlieg is. Stuur ons een WhatsAppje 043-200-3123. Of ga even naar radiobnt.nl en via

afkomstig van het album Welkom in Utopia uit 1987. Dat was toch wel een iconische plaat in de Nederlandstalige popmuziek. Het album werd als het ware ingelijst door het titelthema. De plaat opent met Welkom in Utopia 1 en sluit af met Welkom in Utopia 2. Versie 2 hoorde je trouwens. En daardoor krijg je als luisteraar eigenlijk het gevoel een volledig verhaal te doorlopen en aan het einde weer bij het begin uit te komen, maar dan met alle indrukken van de songs in je achterhoofd. Het album werd een belangrijk scharnierpunt in de carrière van de Frank Boeijen groep. Met de plaat maakte de band bewust de omslag door te stoppen met optreden in feesttenten, discotheken, jongerencentra en zo. Vanaf dat moment gingen ze vooral optreden in theaters. Leuk om nog een keer terug te horen. Die hoor je niet meer zo vaak, hè? Kronenburg Park, 1 miljoen sterren, dat soort hits, die hoor je nog met regelmaat voorbij komen op de radio. Maar Welkom in Utopia 2, niet meer echt. Vandaar dat je hem nog een keer hoorde in het Ethisch Café. Zometeen is het tijd voor de hitparade. De alarmschijf van deze week in 1983.

Ik riep daarnet op om jouw favoriete one-hit wonder uit de 80's door te geven. Peter uit Roermond die appte Vanity Six met Nasty Girl. Ja, dat was inderdaad een one-hit wonder. Alhoewel, de bandnaam veranderde later nog een keer in Apollonia Six. Die hadden een hit met Sex Shooter, weet je misschien ook nog wel. Nu Vanity Six dus en Nasty Girl, geschreven door Prince. En hij bespeelde ook bijna alle instrumenten. Zometeen, ik zei het al, de top 40 van deze week in 1983. En nu eerst de alarmschijf van toen. En dat was deze van David Bowie.

Dit is natuurlijk een blauwdruk voor de popmuziek uit de jaren 80. Maar David Bowie vond de inspiratie voor dit nummer bij zijn jeugdheld Little Richard. De bekende vraag- en antwoord zanglijnen in het koor, die heeft Bowie bijvoorbeeld rechtstreeks van hem afgekeken. Je hoorde de eerste track van het album Let's Dance van David Bowie. Dat was Modern Love, het was Alarmschijf. Deze week in 1983. En dan van de tipparade Alarmschijf naar de top 40 van toen. Uitgezonden op 16 september 83. Annabel van Hans de Boy en Rondo Russo van Berdien Stenberg. Die waren met 10 weken de langstgenoteerde platen in de lijst. Er waren 7 nieuwe binnenkomers toen. De hoogste op 21 en de eerste op 38. Tell Her About It van Billy Joel. Op 37 kwamen de dames van de Dolly Dots binnen met Don't Give Up. En op 35 Divine met Love Reaction. Herbie Hancock, Rocket, dat was de volgende nieuwe binnenkomer toen op 27. En op 26 kwam Genesis binnen met Mama. Op 23 de op 1 na hoogste nieuwe binnenkomer. Tineke Schouten met Sweet Sweet Honeybee. En die hoogste nieuwe binnenkomer waarover ik het had op 21. Dat was La Legionnaire van BZN. We kijken naar de top 40 van deze week in 1983. Het ging toen goed met Paul Young en Wherever I Lay My Head. Die steeg van 38 naar 28. En van 35 naar 22 ging Stay In My Life van The Cats. Een hele grote sprong was er voor Gold van Spandau Ballet. Die ging van 34 naar 18 deze week in 1983. 27 de week daarvoor. 10 in week 38, 1983. UB40 met Red Red Wine. En van 14 naar 6 steeg Robert Plant met Big Luck. Dan nog zo'n krachtige stijger van 25 naar 5 namelijk. De Havenzingers met de Consnert zangeres. Ja, nou, die gaan we niet draaien. Nee, wij gaan de top 3 voor je draaien. Er waren wel wat verschuivingen binnen die top 3. Want van 1 naar 3 ging Ryan Paris met Dolce Vita. De nummer 2 die was wel precies hetzelfde als een week eerder. Riggiera met Vamos a la Playa. Maar wat was dan die...

0: Radio BNT.
1: Seit 2000 Jahren lebt die Erde ohne Liebe. Es regiert

0: als irgendwas.
1: Deutsch-Österreichisches Feingefühl. Daar staat dat voor. Duff, Duff, hoorde je. De nummer 1 van deze week in 1983. Het verhaal over Kodo, Kosmischer Dorm. En dat is dan weer een buitenaards wezen dat naar de aarde kwam om daar de liefde en het plezier terug te brengen. Jawel.

28, zeggen ze. Dus dat past wel, die zomerse klanken. Zo dadelijk onze stamtafelgast. En de meneer die wij zoeken, die werd in 1951 geboren als Gordon Matthew Thomas Summer. Nou, dat was hint nummertje 3. En nu zal het toch wel duidelijk zijn, toch?

had een natuurlijke aandacht voor muziek. Op 9-jarige leeftijd maakte hij zijn eerste songs en zijn eigen muziek op een oude gitaar van zijn oom. En toen hij 20 was, begon hij een opleiding tot leraar. Tijdens die opleiding speelde hij basgitaar bij een schoolrockbandje genaamd Earthrise. Later ging hij muziek maken bij de Phoenix Jazzman. In die periode kreeg hij zijn bijnaam Sting. Hij droeg namelijk vaak een zwart met geel gestreepte trui die zijn medemuzikanten deden denken aan een bij. In 1976 gaf hij op 24-jarige leeftijd zijn baan als leraar op om zich volledig op de muziek te kunnen storten. In datzelfde jaar werd de Police opgericht.

eerste solo-studio-album The Dream of the Blue Turtles. Het album verscheen in 1985. De eerste single was If You Love Somebody, Set Them Free. Op 13 oktober 1987 bracht Sting het ambitieuze studioalbum Nothing Like the Sun uit. Het album met hits als Fragile en Englishman in New York werd goed ontvangen. Er volgden tussen 1991 en 2006 zes albums, maar die waren minder succesvol dan de eerste twee. Tussen het verschijnen van die albums door was Sting bijna jaarlijks in een Nederlandse concertzaal te vinden. Ook op festivals was hij een graag geziene gast. In 2006 stond hij bijvoorbeeld op Bospop in Weert en daar keerde hij in 2022 nog een keer terug nadat hij moest afzeggen in 2019.

wat leuke solo-hits, Sting. En dan moet je een keuze gaan maken. Hè? Ik vond de debuutsingle dan wel voor de hand liggen. If You Love Somebody, Set Them Free. En we draaiden ook Englishman in New York. Dat was toch wel een van zijn grootste hits uit de jaren 80. Volgende week weer een stamtafelgast in het Ethisch Café. Dan nemen we ook weer een top 40 met je door. Dan hebben we weer een favoriete top 3. En zetten we ook weer het nieuws uit de Ethisch voor je op een rijtje.

0: Radio BNT. BNT.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Een jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
6: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
7: Download de app en start met vinden.
8: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
12: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
0: Radio BNT.
13: Dit is de nieuwsupdate.
14: Het OM heeft celstraffen tot 6 jaar geëist tegen 4 Nederlandse verdachten die Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. 11 vrouwen werden als slachtoffer geïdentificeerd. Een Zwollenaar wordt als speel gezien van het netwerk. Nog 13 anderen staan terecht. De overige strafeisen volgen donderdag en begin oktober. Het Europese parlement opent een kantoor in de Canadese hoofdstad Ottawa om de banden tussen beide volksvertegenwoordigingen te versterken. Dit past binnen de toenadering tussen Brussel en Ottawa. De Canadese premier Mark Carney toonde dit weekend interesse in een geassocieerd lidmaatschap van de Europese Unie. Het parlement heeft momenteel 9 kantoren buiten de EU. Het kabinet neemt pas in het voorjaar een beslissing over nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Van Essen schreef dit in een brief aan de Tweede Kamer. Het planbureau voor de leefomgeving toonde vandaag aan dat er nog een grote kloof bestaat tussen de ambities en het beleid om in 2040 een broeikasgasvermindering van 90% te realiseren. Het brede oriëntatiejaar op het mbo wint aan populariteit. In 2019 kozen 279 studenten hiervoor. In 2023 waren dat er 747. Studenten verkennen tijdens dit jaar verschillende opleidingen en bedrijven. Bij Nimeto Utrecht kiest bijna 20% voor het oriëntatieprogramma dat tegenwoordig een half jaar duurt, waarna studenten zonder vertraging kunnen instromen. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: De avond van Radio BNT.

0: zoeken. Boeken. Billy! Dat moet sneller.
1: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1+1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Ghanese drugswaakhond Nakok heeft afgelopen weekend 3 mogelijke handlangers van drugscrimineel Jos L., ook bekend als Bolle Jos, gearresteerd. Onder hen zou de Amsterdammer Desmond C. zijn, die eerder werd gelinkt aan een cocaïnevangst van 11.000 kilo in Antwerpen. De arrestaties volgen op een inbeslagname van bijna 4.000 kilo cocaïne in de Franse haven Duinkerke. Een belangrijke Saoedische oliepijpleiding van 1200 kilometer, de East-West Pipeline,

0: Tegelijkertijd namen Houthi-rebellen de eilanden Groot-Hennis en Klein-Hennis in de Rode Zee in, waarmee zij controle over cruciale scheepvaartroutes nastreven. Het OM heeft celstraffen tot 6 jaar geëist tegen 4 Nederlandse verdachten die Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. 11 vrouwen werden als slachtoffer geïdentificeerd. Een Zwollenaar wordt als speel gezien van het netwerk. Nog 13 anderen staan terecht. De overige strafeisen volgen donderdag en begin oktober. Het Europese parlement opent een kantoor in de Canadese hoofdstad Ottawa om de banden tussen beide volksvertegenwoordigingen te versterken. Dit past binnen de toenadering tussen Brussel en Ottawa. De Canadese premier Mark Carney toonde dit weekend interesse in een geassocieerd lidmaatschap van de Europese Unie. Het parlement heeft momenteel 9 kantoren buiten de EU. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke

0: Roma, Roma, ma gaga, oulala, wat jouw bij romance.
1: Het is Radio BNT. BNT. I've never seen a

0: BNT.
1: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
1: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
2: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een tweede satelliet voor zeemetingen. De Ghanese drugswaakhond Nakok heeft afgelopen weekend 3 mogelijke handlangers van drugscrimineel Jos L., ook bekend als Bolle Jos, gearresteerd. Onder hen zou de Amsterdammer Desmond C. zijn, die eerder werd gelinkt aan een cocaïnevangst van 11.000 kilo in Antwerpen. De arrestaties volgen op een inbeslagname van bijna 4.000 kilo cocaïne in de Franse haven Duinkerke. Een belangrijke Saoedische oliepijpleiding van 1200 kilometer, de East-West Pipeline, is vrijdag bij een droneaanval geraakt en blijft mogelijk 3 tot 5 weken buiten gebruik. Tegelijkertijd namen Houthi-rebellen de eilanden Groot Hennis en Klein Hennis in de Rode Zee in, waarmee zij controle over cruciale scheepvaartroutes nastreven. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt al rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Bij het vliegtuigongeluk in Duitsland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden geïnformeerd en biedt consulaire bijstand. De oorzaak van de crash van het vliegtuig wat uit Hilversum vertrok wordt nog onderzocht. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Volgens familie was hij onderweg naar een babyshower voor zijn ongeboren kind. De deelnemers liepen naar het politiebureau en protesteerden tegen politiegeweld en eisten gerechtigheid. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een 2e satelliet voor zeemetingen. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt al rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Bij het vliegtuigongeluk in Duitsland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden geïnformeerd en biedt consulaire bijstand. De oorzaak van de crash van het vliegtuig wat uit Hilversum vertrok wordt nog onderzocht. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Volgens familie was hij onderweg naar een babyshower voor zijn ongeboren kind. De deelnemers liepen naar het politiebureau en protesteerden tegen politiegeweld en eisten gerechtigheid. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een 2e satelliet voor zeemetingen. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

0: is de nieuwsupdate.
1: Bij het vliegtuigongeluk in Duitsland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden geïnformeerd en biedt consulaire bijstand. De oorzaak van de crash van het vliegtuig wat uit Hilversum vertrok wordt nog onderzocht. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Volgens familie was hij onderweg naar een babyshower voor zijn ongeboren kind. De deelnemers liepen naar het politiebureau en protesteerden tegen politiegeweld en eisten gerechtigheid. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een 2e satelliet voor zeemetingen. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.